0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De twee agenten die gewond raakten in Overasselt zijn aan de betere hand. Eén agent heeft het ziekenhuis verlaten. De ander is van de intensive care af. Dat zegt de politie in talkshow Renze. Tijdens een bijeenkomst in het dorp zei de burgemeester dat de zorgen onder de inwoners groot zijn en dat hij dat ontzettend goed begrijpt. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gestolen gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaren. Het gaat om Damesportret van de kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een AD-verslaggever ontdekte het doek op foto's van een huis in Argentinië. De bezitters werden vervolgd voor het verbergen en deden afstand van het kunstwerk. In veel meer winkels moet het mogelijk worden om gebruikte blikjes en plastic flessen waar statiegeld op zit, in te leveren. Klimaatminister Stientje van Veldhoven denkt zelfs aan een plicht op plekken waar de blikjes en flessen worden verkocht. Ze wil alleen een uitzondering voor kleinere winkels. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en tussen de 13 en 17 graden. Morgenochtend kan in het noorden een bui vallen, verder zon en stapelwolken. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Er wordt onderzoek gedaan naar het bedrijfsongeluk bij een coatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag. Daar kwamen twee werknemers om het leven nadat ze in aanraking kwamen met een nog onbekende gevaarlijke chemische stof. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de veiligheidsregio. De eigenaar van een pony in Gelderland dacht wekenlang dat zijn dier was gestolen. Maar het blijkt de politie te zijn geweest. Die haalde het dier midden in de nacht uit een weiland vanwege een zedenzaak. De Utrechtse verdachte hield zich vaak op bij de wei, meldt RTV Utrecht. De pony is inmiddels weer terug, de eigenaar is geen verdachte. Een strafzaak rondom een Amerikaanse moeder die haar drie jonge kinderen vermoordde is mislukt. De jury kwam niet tot een unaniem oordeel. De moeder zou na haar bevallingen ernstige psychische klachten hebben gehad. En de vraag was dan ook of ze toerekeningsvatbaar was. Het proces kan eventueel overgedaan worden met een andere jury. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en maximaal 17 graden. Vandaag af en toe zon met vooral in het noorden en noordoosten enkele buien. Ook staat er een vrij krachtige wind. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Kwetsbare Amsterdamse kinderen die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, zelfs tientallen kilometers verderop. Dat schrijft het Parool. Een van de grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, zegt dat er niet genoeg opvangplekken zijn, er nauwelijks doorstroom is en meer geld moet komen. Op een militaire basis in Bolivia zijn zeker 2 doden gevallen en meer dan 60 mensen gewond geraakt nadat een vuurwerkopslagplaats explodeerde. Een lokale gezondheidsdirecteur zegt dat het dodental mogelijk oploopt naar 10 à 15. De brandweer waarschuwt dat een nieuwe explosie niet wordt uitgesloten. De oorzaak is nog onbekend. Bij een schietpartij in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de daders en doet onderzoek. Ook wordt er gevraagd om camerabeelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is ook wat bewolking en in het noorden en noordoosten een enkele bui. 'S Middags wordt het op steeds meer plaatsen droog met een matige tot krachtige wind. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: stellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Mama, wanneer komt papa thuis?
5: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Thijs en Jorieke.
10: Live.
11: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
10: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
11: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
12: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
11: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
13: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
12: Tot dan.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 6 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de 2 agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Rensen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de 2 grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En dan het weer van weer online. Vandaag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Een hele goede morgen. Ja, niet schrikken hoor. Het is 6 uur geweest. Je hoeft vandaag waarschijnlijk niet naar je werk. Maar er is vandaag wel gewoon een ochtendshow. Vanaf vandaag, elke zaterdag, de nieuwe zaterdag. En die vangen we zometeen aan met 2 topzangeressen. Eline ga je horen, Ik zal van me houden. En ook deze van Crystal Lewis, How Great Thou.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De Nieuwe Zaterdag.
9: Met Lucas Kramer.
8: Het christelijke radiostation.

is een lied over jezelf omarmen. Van jezelf houden zoals God ook van jou houdt. Je hoorde Eline en Ik zal van me houden. En daarvoor Crystal Lewis en How Great Thou Art. Ja, een hele goede morgen. Wat is het vroeg zeg op deze zaterdagochtend. Ja, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar toch sta ik deze ochtend met heel veel plezier op. Want ja, vandaag, deze zaterdag 5 september 2026... daar is de start van iets heel nieuws bij Grootnieuws Radio. Ja, vanaf nu hebben we een echte zaterdagochtendshow. Ja, en kun je en door de week en ook in het weekend lekker opstaan met mooie programma's. En we gaan het noemen de nieuwe zaterdag. Nou, als jij het koffiezetapparaat aanslingert, wellicht de oven alvast aanzet voor heerlijke warme croissants, dan deel ik de dagtekst met je. En vandaag dit woord van Jezus uit Matteüs hoofdstuk 9. Ja, waar Jezus wordt verweten dat hij omgaat met tollenaars en zondaars. En dan zegt Jezus, ja, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Het is de dagtekst van vandaag, Matteüs 9 vers 12. Zometeen gaan we terugblikken op de week. Je hoort ook Kees Klein, hoort Reijer en Amanda Lok. En dit is Michael W. Smith en Great is Thy Faithfulness.

0: Dat waren Reijer, Kees Krijenoord en Amanda Lok. En toon ons uw glorie in de nieuwe zaterdag. Ja, en daarvoor dat prachtige bekende lied over Gods trouw. Great is thy faithfulness, Michael W. Smith. Ja, het is zaterdagochtend en dat is bij uitstek een mooi moment om te reflecteren op de voorbije week. Ja, dat gaan we in dit programma doen met zaken die we het etiket hoopgevend mee kunnen geven. Nou, zo was het.
1: De week van
0: een kerk die in liefde uiteen gaat. Ja, normaal gaat dat met een hoop bombardie, een hoop strijd en ook een hoop verdriet. In Groningen gaat een christelijke gereformeerde kerk splitsen in twee groepen vanwege verschillen van inzicht. Ja, en volgens het Nederlands Dagblad geeft dat naast verdriet ook opluchting. Anders was de gemeente misschien wel aan verdeeldheid ten onder gegaan. Nou, de dominee van de nieuwe CGK-gemeente zegt het in het ND heel mooi. Ja, ze laten elkaar los, maar we blijven wel broeders en zusters in de Heer. We hebben dezelfde Heere Jezus nodig. Nou, mooi dat dat gezegd en ook beleden wordt. Ja, het was ook de week na het Big Church Festival in Engeland. Ja, het festival dat niet doorging. Het was een week vol met verdriet. Ja, vorig weekend zou dit christelijke festival plaatsvinden met optredens van heel veel toffe artiesten. Maar door het overlijden van een 41-jarige bezoeker werd het hele festival gecanceld. Ja, en dat riep ook best wel wat geloofsvragen op. Ja, hoe kan dit gebeuren op een plek die zo gericht is op God? In De Nieuwe Morgen reageerde deze week voorganger Wietse van der Hoek.
2: Extra beschermd, veilig voelen. Het voelt misschien zo van, daar kan ons niks overkomen. Maar de vraag is, ja, is dat echt waar? Kun je dat op de grond van de Bijbel zeggen? Want dan zouden we namelijk heel veel vragen kunnen stellen bij dit soort gevallen. Ik moet ook al vaak denken aan ik vond mij als 2001 of 2004. Het was een tsunami op tweede kerstdag. Ja. In de Filipijnen. Ja. Dat is heel heftig. Volle kerken die daar kerst aan het vieren waren. En dan walst die een golf zo over die mensen heen. Ja. Ja. Dat zijn vragen. En begrijp ik ook dat mensen zeggen, ja, Heere God, hoe zit dat? Dus ja, de vraag is of je echt kan zeggen, we zijn beschermder of veiliger. Wat ik wel geloof is, als wij bidden ook vaak om wijsheid, om kracht, om doorzetting, dat in dit alles wij door mogen gaan.
0: Nou, het hele gesprek met Wietse van der Hoek vind je op onze website. Ja, en het was ook
1: de week van
0: de tweedehands spullen. Ja, zo'n 100 grote Nederlandse bedrijven die hebben beloofd om meer in te zetten op de verkoop van tweedehands spullen en het minder verspillen van grondstoffen. Nou, ik vind dat bijzonder hoopgevend. In de lunchroom stelde ik de vraag, ja, wat is jouw beste tweedehands aankoop ooit? Nou, twee luisteraars die lieten weten dat ze zelfs getrouwd zijn in een tweedehands trouwjurk. Nou, ik sprak donderdag even met Satira daarover.
3: Omdat wij sowieso ten eerste de financiën er niet voor hadden om een nieuwe trouwjurk aan te schaffen.
0: Ja.
3: En het is ook natuurlijk een stukje dat hergebruik. Zeg maar, anderen hebben het gedragen en het wordt weer doorgedragen, zeg maar.
0: Ja, mooi. Nou, ze kreeg er ook wel wat negatieve of wat vragende reacties over. Maar ze was blij dat ze in deze jurk getrouwd is. Nou, mooi ook voor het weekend trouwens. Een rondje langs de kringloopwinkel. Nou, misschien vind je nog wat moois wat nog best een ronde mee kan. Ja, dit is de nieuwe zaterdag bij Groot Nieuws Radio met zometeen muziek van Joke Buijs. En dit zijn Toby Mac en Jamie McDonald. En God

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Joke Buijs bij Groot Nieuws Radio. Ik wil u prijzen, heer. En daarvoor Toby Mac en Jamie McDonald en God Did It. Ja, zometeen gaan we, ja, net als elke ochtend, weer lezen uit de Bijbel. Vandaag is Colossenzen 1 aan de beurt. Ja, en daar wordt de oproep gedaan om trouw te blijven aan het geloof, om wrikbaar gegrondvest te blijven in de hoop van het evangelie. Nou, zometeen hoor je meer uit Colossenzen 1, gelezen door Ben Ketting. Ja, eerst een lied van een band die in 2022 voor het laatst in Nederland was. Casting Crowns hebben veel fans. Ja, omdat ze zulke goede liedjes maken natuurlijk, met teksten die raken. En dit lied gaat over het Koninkrijk van God, waar we niet meer te maken zullen hebben met rouw, met ziekte. Ja, de enige littekens die je daar zult vinden, dat zijn de littekens van de handen van Jezus, die jou op dit moment vasthouden. Een hoopvol lied van Casting Crowns. Dit is Scars.

0: De nieuwe zaterdag op deze 5 september 2026. Met de Opwekking Band en Jezus uw naam. En daarvoor hoorde je Casting Crowns en Scars in Heaven.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Deze dag lees ik voor je Colossense, het eerste hoofdstuk uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief die geschreven is door Paulus aan de gelovigen in de stad Colosse in Klein-Azië, het huidige Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Hij is nog nooit in de gemeente van Colosse geweest. Paulus' gebed voor de gelovigen in Colosse. Deze brief is van Paulus en van onze broeder Timotheus. Ik heb van God de taak gekregen om boodschapper van Jezus Christus te zijn. We schrijven deze brief aan onze broeders en zusters die in Colosse bij God horen en in Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn.

0: zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. We bidden altijd voor jullie. Dan danken we God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor jullie. Want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus. Ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol geloof en liefde, doordat jullie vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. En het goede nieuws is de waarheid. Over de hele wereld worden mensen door het goede nieuws veranderd. Ook jullie zijn aan het veranderen. Dat begon op de dag dat jullie het goede nieuws hoorden en werkelijk ontdekten hoe goed en liefdevol God is. Jullie hebben het goede nieuws gehoord van onze goede vriend en medewerker Epaphras. Hij dient jullie als een trouwe dienaar van Christus. Hij heeft ons verteld hoeveel jullie door de Heilige Geest van elkaar houden. Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden. We vragen God dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil en Hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Ook zullen jullie de Vader danken die jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn koninkrijk van het licht hoort. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon, van wie hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. Jezus is in alle dingen de eerste. Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien, maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al voordat God alles maakte. Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt. De zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. Alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem. Hij is het hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn lichaam. Hij is het begin van alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is hij dus van alles de eerste. Want God had besloten zelf in Jezus te komen wonen. Door Jezus' dood aan het kruis heeft God vrede met ons gesloten. En door Jezus heeft hij de vriendschap hersteld tussen hemzelf en alles wat leeft op de aarde en in de hemel. Ook met jullie is hij vrienden geworden. Hij heeft al jullie schuld weggedaan. Vroeger leefden jullie ver bij God vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden. Maar nu mogen jullie bij God horen, doordat Jezus mens werd en stierf om jullie schuld op zich te nemen. Want Hij wilde dat jullie volmaakt en vrij van schuld bij Hem zouden kunnen komen. Maar dat kan alleen als jullie stevig blijven staan in het geloof. Laat je dus niet afleiden van het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Want alleen dat is de waarheid. En ik, Paulus, ben één van de mensen die dat goede nieuws aan de mensen vertel. Paulus leidt voor de gemeente van Christus. Ik ben er blij over dat ik voor jullie moet lijden. Zo vul ik aan wat Christus nog niet geleden heeft. Dat is goed voor zijn lichaam, de gemeente. Ik ben een dienaar van die gemeente geworden. God gaf mij namelijk de taak om jullie het woord van God bekend te maken. Eeuwenlang is Gods plan een groot geheim voor de mensen gebleven. Maar nu heeft God zijn geweldige plan aan zijn kinderen bekend willen maken. Dat geweldige plan is dat Christus ook in niet-Joodse mensen wil wonen. Door Hem ontvangen jullie alle goede dingen die God jullie wil geven. Overal vertellen we over Christus. We waarschuwen alle mensen. Met alle wijsheid leren we hun alles wat we weten. Zo willen we iedereen de mogelijkheid geven om door Christus vrij te worden van schuld. Hiervoor doe ik dan ook mijn uiterste best. Ik span mij ervoor in met alle kracht van God die in mij is.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Dat was Lauren Daigle in de nieuwe zaterdag bij Grootnieuws Radio. Oh, I will rescue you. Ja, prachtig lied. Rescue was dat. En daarvoor de Bijbellezing uit Colossenzen 1, gelezen door Ben Ketting. Ja, zometeen het nieuws van 7 uur. En we zijn nog lang niet klaar met deze ochtendshow. Leuk dat je luistert en stuur gerust je appje naar de studio van Grootnieuws Radio. Dit is Brooke Lidgett Woods. Dit is Desert Song.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Groot ingekocht, groot voordeel.
8: Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP Nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst. Soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP Nieuws.
15: Groot Nieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Leendeheide en Leende. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar loopt het vast door een nieuw ongeluk. Tussen Rijswijk en Delft heb je 20 minuten extra nodig. Het is aansluiten over 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Van Den Haag naar Rotterdam kies je het beste voor de A13.
19: Een hele goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Het is 7 uur en je bent erbij. De allereerste uitzending van de nieuwe zaterdag. De weekendochtendshow van Groot Nieuws Radio. Ja, en hoe kun je nou de zaterdagochtend beter beginnen dan met een klein dansje? Nou, dat gaan we zo meteen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurlijk.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Zaterdag.
14: Met Lucas Kramer.
13: Het christelijke radiostation.
14: Groot Nieuws Radio.

mooi zeg. En wat heerlijk om op deze zaterdagochtend de vreugde van het geloof te vieren. Ja, over God die van ons houdt, ons niet loslaat en bij wie echte vrijheid te vinden is. You're the God's Great Dance Floor van Martin Smith natuurlijk. Een hele goede morgen, het is zaterdag 5 september 2026. Ja, een dag die al een tijdje met grote letters in mijn agenda stond. Ja, want vandaag vieren we de start van een nieuw programma hier bij Gronings Radio. En we noemen het de Nieuwe Zaterdag. Nou, wat mij betreft het beste te consumeren met een heerlijke vers geperste jus d'orange. En lekkere afbakbroodjes met kaas. Nou, gewoon om te vieren dat het weekend is, dat mag ook. Ja, en leuk om te horen dat er al zoveel luisteraars zijn aangehaakt. Bijvoorbeeld Annemarie, die zometeen naar haar werk toe gaat in de zorg. Ook Jan-Willem en Hanneke die zijn erbij en wensen me veel zegen en succes, dankjewel. En Deborah, ja, die luistert mee vanuit Griekenland. Wat leuk zeg. Hey, wat gaan we doen in dit programma? Nou, ik ben op zoek naar waar jij je weekend voor overhoop haalt. Ja, jouw passies, jouw bezigheden, hobby's, noem maar op. We gaan ook een kijkje nemen in de kerk. We trekken de natuur in. Kortom, we gaan vandaag en ook komende weken, maanden, wat mij betreft jaren, heel veel leuke dingen doen. Ja, en ook twee vaste ankerpunten, ja, nu ook door de week en ook in het weekend. Ja, dat zijn de overdenkingen. Ook in dit programma om 20:15 en 20:45. En daar hebben we een hele leuke nieuwe overdenker voor gevonden. Hij is predikant en ook directeur van de Evangelische Hogeschool. En zometeen gaan we kennis met hem maken. Straks ook de nieuwste single van Martijn Bewalda. En dit is Matt Redman en One Day.

changed on that day. And when we all get to heaven.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: 18 september, dan komt zijn nieuwe album uit. Die gaat heten De Rest Mag Je Hebben. Martijn Bewalda! Je hoort hem nu met Bijna Zeker en daarvoor Matt Redman en One Day When We All Get To Heaven. Ja, het is bijna 10 minuten voor 7:30. Dit is de allereerste uitzending van de nieuwe zaterdag. En je moet weten, ja, ik maak dit programma zeker niet alleen. Heel veel collega's die hebben in de afgelopen maanden meegedacht, meegebouwd. Ja, zoveel creatieve en gedreven collega's bij Gronings Radio. Ik ben er echt mega trots op. Ja, en we hebben ook een hele goede overdenker gevonden. Iemand die je elke zaterdagochtend gaat inspireren met twee overdenkingen. Ja, en mijn hartje maakte wel een sprongetje toen dominee Anne van Ols zei dat hij gaat meewerken aan dit programma. Nou, ik had hem al eens gesproken in het programma Brandstof. Hij is heel enthousiast voor wat hij doet voor de Evangelische Hogeschool. En voor jongeren. Hij heeft ook een gedegen theologische opleiding genoten. En ik ga deze rol als overdenker in dit programma met heel veel energie oppakken. Ja, maar wie is Anne van Olst verder? Nou, ik ben bij hem op de koffie geweest om de opnameapparatuur af te leveren en ook even om kennis te maken.
2: Mijn naam is dus Anne van Olst. Ik ben gemeentepredikant geweest, maar nu directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Nog steeds predikant, en op zondag ga ik regelmatig voor in verschillende gemeenten. En naast mijn 4 dagen Amersfoort mag ik ook nog een dag lesgeven aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar ik me bezighoud met het maken van preken.
1: Wat kunnen we van jou verwachten als nieuwe overdenker?
2: Ja, ik denk vooral dat ik graag de nadruk leg op wat de Bijbel zegt, wat God in zijn woord tegen ons zegt. Dus het wordt iets van Bijbeloverdenkingen. En ik hoop toch wel echt daarin, het zijn korte overdenkingen, steeds een punt te maken dat ons hart en leven raakt. Dus waar we in het dagdagelijkse leven ook echt wat mee kunnen.
1: Ja. En wat is dan de belangrijkste boodschap die daar dan onder zit? De boodschap van de Bijbel?
2: Ah, dat is God zelf. Wie God is, hij maakt zich bekend. En ik denk dat het heel mooi is als we ons niet laten vangen in de fuik van het moet altijd direct naar de praktijk gaan. Want belangrijk voor de praktijk van het christelijke leven is dat je God zelf kent. Dat God zich bekend maakt in Jezus Christus, onze redder. Dus een duidelijke focus op Jezus Christus is denk ik ook heel belangrijk.
1: Okay. Dus we gaan veel van Jezus horen in jouw overdenkingen?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat beloof ik vast. Ja.
1: Hoe ziet jouw zaterdagochtend er doorgaans uit?
2: Oh, dat is heel verschillend. Dat ligt een beetje aan het seizoen. Het liefste lig ik wat langer in mijn bed. Maar met kinderen gaat dat niet altijd. We hebben er nog 1 volgend jaar, denk ik, 2 op voetbal. Dus af en toe even langs de zijlijn staan hoort er ook wel echt bij. En voor de rest ben ik niet zoveel met werk bezig op zaterdag. Soms nog wat voorbereiding voor de zondag. Maar meestal is de zaterdag wel echt een gezinsdag.
1: Ja, gezinsdag, maar hoe kom jij tot ontspanning? Wat doe je het liefste dan op een vrije zaterdag?
2: Nou, ik vind, dat klinkt toch niet zo heel gek. Ik vind langs de lijn staan soms heel ontspannen. Dat maakt je hoofd lekker leeg. En af en toe zelf nog eens even wat sporten bijvoorbeeld kan ook helpen. Maar een beetje aanrommelen en vooral niet te veel op het programma hebben staan, dat vind ik heerlijk.
1: Ja. Want je bent best wel een druk bezet man. Je werkt dus bij de EH, je preekt nog, de TUA. Is er veel ruimte voor ontspanning in jouw agenda eigenlijk?
2: Op de zaterdag dus wel. En gek genoeg op de zondag ook wel. Want soms ga ik niet voor. En soms 2 diensten, soms 1 dienst. Maar altijd dichtbij, zodat ik in het gezin kan zijn. Want dat is toch wel echt heel fijn om niet te veel op het programma te hebben in het weekend. En elkaar te ontmoeten, tijd voor elkaar te hebben. Maar ook door de week zorg ik wel voor dat er wat gelezen kan worden. Muziek gemaakt. Of sporten doe ik ook wel veel. Dus ontspanning is er. Ja, er is gelukkig nog wel ruimte voor ontspanning.
1: Welke sport doe je?
2: Ik zwem veel. Ja, en ik heb een motorbike staan. Daar heb ik weer actief mee bezig geweest. Momenteel weer wat minder, maar dat zijn van die golfbewegingen. Soms trek ik mijn hardloopschoenen aan, maar dat is toch mijn grootste hobby ook niet. Dus dan begin ik weer met goede voornemens. Nou, dan valt het toch weer stil. Maar zwemmen hou ik al lange tijd vol. Meerdere keren in de week. Ja.
1: Nu mag je de luisteraars van Gronings Radio gaan inspireren. Nou, als predikant mag je ook mensen in de kerk inspireren. Hoe word jij zelf geïnspireerd, Anne?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag. Houdt mij ook wel bezig, want ik kan zoveel professioneel met de Bijbel bezig zijn. Colleges geven op de EH, colleges geven de TUA, preken voorbereiden of een lezing houden. Ik stel mijzelf altijd tot doel dat als ik het woord aan anderen doorgeef, dat ik er zelf doorheen ben gegaan. Of dat het woord door mij heen is gegaan. Dus dat ik echt in de stilte ben geweest, gebeden heb en binnen heb laten komen. En daarnaast probeer ik echt wel in de gaten te houden dat ik mijn Bijbel niet alleen open doe met het doel iets voor anderen te vinden, maar ook gewoon elke dag voor mezelf in de aanwezigheid van God de Bijbel te openen en zijn stem te verstaan.
1: Wat voor thema gaan we sowieso terug horen in jouw overdenkingen komende tijd?
2: Ja, ik heb me niet bedacht van dat moet precies dit of dit thema worden. Maar het, zoals ik in het begin al even zei, van het zal over God en over Jezus Christus moeten gaan. Over het evangelie en hoe dat ons leven raakt, vernieuwt. En wat het betekent voor het leven van elke dag om een volgeling van de Heer Jezus te zijn.
1: Ja, we hebben een prekende, zwemmende, lesgevende overdenker, dominee Anne van Olst. En we horen hem zometeen in dit programma rond 7:45. Straks muziek van Marcel en Lydia Zimmer, De Heer is mijn herder. En dit is Amy Grant, El Shaddai.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio, helpt.

0: Marcel en Lydia Zimmer op deze zaterdagochtend. De Heer is mijn herder, Psalm 23. En daarvoor Amy Grant en El Shaddai. Maakt het 7:58. En hier is Ronald Remmelswaan met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Door gebrek aan opvangplekken en geld worden kwetsbare kinderen in Amsterdam soms tientallen kilometers van de stad geplaatst, meldt het Parool. Een van de grootste Amsterdamse aanbieders neemt daarom geen kinderen en jongeren meer op. En bij een steekpartij in een huis in Den Bosch zijn een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou ruzie tussen de twee zijn. Politie heeft meerdere messen in beslag genomen, meldt Omroep Brabant.
2: Groot nieuws update.
0: En niet alleen kerken, ook moskeeën zetten zich in voor natuur en schepping. De Stichting Groene Moslims is dan ook door Trouw uitgeroepen tot een van de winnaars van de Duurzame 100. Nou, een verkiezing van projecten is dat die de wereld duurzamer maken. Nou, de Groene Moslims die pleiten voor duurzame gebedshuizen, voor vegetarische iftars en organiseren natuurwandelingen. De jury van de Duurzame 100 ziet het als een pluspunt dat de stichting religie naar het dagelijks leven vertaalt. Nou, ook het projectteam van de Groene Kerken is hoog geëindigd in de Duurzame 100. Ja, en de liefde van je leven ontmoeten op televisie. Nou, er zijn al een hoop liefdesprogramma's, maar er komt er nog eentje bij. Net 5 werft momenteel singles voor het programma Wedding in a Week, waarin het daten is op standje turbo. Maar kan dat eigenlijk wel in een week bepalen of de ander de liefde van je leven is? Nou, de christelijke relatiedeskundige Kokkie Dros begeleidt in het tv-programma de singles die gaan daten. In het Nederlands Dagblad deelt ze haar motivatie om mee te werken. En dat is omdat het programma draait om serieuze relaties en om wat dat werkelijk betekent om een relatie te hebben. Nou, of er ook in 1 week duurzame relaties gebouwd gaan worden, dat weten we nu nog niet. Maar Kokkie Dros die gelooft er wel in. Nou, het gaat ook goed met het kloosterleven in Nijmegen. De Dominicanessen van de Heilige Familie zijn er druk bezig met uitbreiding, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Er komt een tweede gemeenschap waar bezinning en ook actie de ruimte krijgt. Naast het getijdengebed zullen er op het kloosterterrein ook activiteiten worden aangeboden, zoals cursussen of een gebedsgroep. De afgelopen jaren zijn in Nijmegen 5 nieuwe zusters ingetreden in het klooster. Ja, en hoe reageer je als eigenaar als je juwelierswinkel wordt overvallen en er allemaal gouden sieraden worden gestolen? Ja, de 24-jarige Lucas van Leeuwen heeft een zaak in Dordrecht, maakte zo'n overval mee vorige week, maar er voelt kracht van God om positief te blijven. Je haat mag geen meester van je worden. Nou, een video met zijn verhaal die gaat viraal op de sociale media. En tegen het ND zegt hij dat veel mensen de overvallers slechte dingen toewensen, maar dat is niet wat in zijn hart leeft. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wel wat buien vallen. En later op de dag wordt het droog en het is rond de 20 graden. Ja, morgen vrij zonnig en iets warmer. En maandag wordt het zelfs zomers warm.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, en zometeen de eerste overdenking van dominee Anne van Olst. Ja, en deze man die stond vorige week op het podium van Rotterdam. Ahoy, Josh Baldwin. A Made for More.
2: De Nieuwe Zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

Een mooie kennismaking met Chapel Worship, de band van de kerk Chapel Avenue uit Almere. En dit lied ontstond tijdens een preek en benadrukt Gods liefdevolle aanwezigheid. En dat je ruimte krijgt om te groeien, om te leven dicht bij God. Je hoorde, u maakt ruimte voor mij. En daarvoor Joss Baldwin en Made for More. Ja, zometeen de allereerste overdenking van dominee Anne van Olst. En daarin denkt hij met ons na over het woord overdenken. Ja, wat is dat eigenlijk? Zometeen meer. Naar Brandon Lake.

0: Ja, hoe kun je je dankbaarheid naar God uiten? Woorden schieten misschien tekort, maar begin dan maar met een hart dat zingt halleluja. Brandon Lake en Gratitude in de Nieuwe Zaterdag. Maakt het 12 minuten voor 8 uur. Wij gaan luisteren naar de overdenking en die wordt verzorgd op zaterdag door de directeur van de Evangelische Hogeschool en ook predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, Anne van Olst.
1: Goedemorgen. Het is voor mij een hele eer om de nieuwe overdenker voor Groot Nieuws Radio te zijn in dit nieuwe programma op de zaterdagmorgen. Ik kreeg een berichtje vanuit Groot Nieuws Radio. Wat leuk dat je de zaterdagoverdenker wordt. De zaterdagoverdenker. Wie had gedacht dat ik nog eens een zaterdagoverdenker zou worden? Even los van de zaterdag. Ik ben voor Groot Nieuws Radio dus een overdenker. Dat is een prachtig woord. Dat wil ik wel zijn. Iemand die het woord van God overdenkt. Om het vervolgens door te geven aan anderen wat je gevonden hebt aan wijsheid en genade. Prachtig, die titel, overdenker. Er zit ook een risico in dat woord. Het risico is dat ik de overdenker ben en u en jij niet. Ik overdenk voor u. Maar dat is niet de bedoeling. Ik mag overdenker zijn om u te helpen om ook een overdenker te zijn. Zo overdenken we samen het woord van God. Dat heeft een doel. Het doel is niet de overdenking in zichzelf, maar het kennen van God. Het aanbidden, danken, gehoorzamen van God en van de Heer Jezus. Het doel is niet een fijn overdenkmomentje op zichzelf, maar vrucht dragen. Daarover gaat het in Psalm 1. Daar komen we dat woord overdenken ook tegen. En zien we dat dit overdenken tot grote zegen is en leidt tot vrucht dragen. In Psalm 1, vers 1 tot 3 lezen we, en ik lees het in de Herziene Statenvertaling: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Als het hele boek van de psalmen een groot huis is, dan is Psalm 1 de entree, de hal. Je krijgt daar direct een indruk van het hele huis. Psalm 1 is het woord vooraf waarin de toon gezet wordt. Het gaat in de psalmen om twee wegen, of twee soorten mensen. Het beeld voor de mensen die Gods woord overdenken en in de praktijk brengen is een boom aan stromend water geplant die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Je bent haast weer terug in het paradijs met dit beeld. Er zal zegen zijn als je leeft bij het woord van God. Het beeld voor mensen die het leven liever zonder God leven is dat van kaf dat wegwaait in de wind. Toekomst heeft het niet. Je mist het doel van het leven. Gelukkig ben je als je vreugde vindt in de wet van de Heere. De wet, daarmee is de Torah bedoeld, het woord van God waarin hij de weg wijst aan zijn volk. Daar vind je dan vreugde in, zodat je het dag en nacht overdenkt. Dat is wel sterk gezegd. Dag en nacht? Altijd maar overdenken? Het betekent denk ik niet dat je letterlijk elk moment van de dag en de nacht een Bijbeltekst in je hoofd hebt. Maar het woord van God is wel echt dichtbij bij alles wat je denkt, zegt en doet. Ik ben overdenker geworden. Gelukkig was ik het al. En u en jij hopelijk ook. Overdenken kan gemakkelijk onder druk komen te staan. We leven vaak zo haastig, met een overprikkeld brein en een verzadigd hart. Voor overdenken moet je even de tijd nemen. Rustig mijmeren. Overpeinzen. Je gedachten er nog eens over laten gaan. Over hoe goed God is. En over hoe goed het is om te leven met woorden van eeuwig leven die de Heer Jezus ons aanreikt. Net zolang dat het kan doordruppelen in je hart. Neem dit gebed maar over. Heere, leer mij opnieuw met vreugde uw woord te overdenken.

0: De Opwekking Band met Kinga Baan, het gebed om zegen. En daarvoor de overdenking van Anne van Olst. En rond 9:15 hoor je hem opnieuw. Maar eerst zometeen het nieuws van 8:00.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Toedeloeloe. Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
4: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, Ronald. Ja, goedemorgen. Het is 8:02. Je luistert naar de nieuwe zaterdag, een nieuw programma hier bij Groningen Radio. En ja, je hoort mensen soms wel eens praten over de voorzienigheid. Ja, waar hebben we het dan over? Nou, dat gaat over de leiding van God, de God die voorziet. En daar gaat ook dit lied over. Je hoort hem zo meteen helemaal.
14: You are Jireh, you are enough. ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
22: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
28: Zaterdag
29: met Lucas Kramer.
28: Het christelijke radiostation.

Over de God die voorziet, over hem gaat dit lied. En je mag erop vertrouwen dat hij meer geeft dan genoeg. Elevation Worship was dat in Jaira. In de nieuwe zaterdag van 5 september 2026. Ja, enorm leuk dat je erbij bent. Ik krijg echt heel veel appjes al de hele ochtend door. Echt superleuk om van je te horen. Ja, dit is dus de nieuwe zaterdag, een nieuw programma bij Gronings Radio. Vanaf nu elke zaterdag tussen 6 en 10 uur. Ja, de zaterdag is ook een dag om leuke dingen te doen. En wees gerust, ik heb ook nog een heel lange vrije zaterdag na dit programma. Ga ik ook volop leuke dingen doen. Nou, misschien ga jij vandaag wel naar het Upgrade Festival in Capelle. Ik zag net al een appje binnenkomen van luisteraar Mariet die erbij is. Nou, een leuke line-up hebben ze daar. Christian Verwoerd, Make Some Noise Kids, The Bowery, Mensenkinderen, Charles Music, Julian Goedhart, Damascus, De Lize. Nou, als je in de buurt van Capelle bent, nou, ik zou het wel weten hoor. Schrap al je zaterdagactiviteiten en check dat Upgrade Festival. Ja, maar misschien haal jij wel voor hele andere dingen je weekendagenda overhoop. En daar ben ik nou benieuwd naar. Wat is jouw passie? Wat is jouw hobby? Wat doe jij het allerliefste in het weekend? Nou, deel het met me en dat kan via grootnieuwsradio.nl/denieuwezaterdag. Of stuur me even een berichtje via WhatsApp, dat kan natuurlijk ook. Nou, zometeen horen we de passie van Arida. En zij wordt zielsgelukkig van lekker creatief bezig zijn. En het leuke is, die creativiteit die wil ze ook graag met jou delen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Lef komt er ook aan met Stil maar mijn ziel. En dit is Blessing of Her. Dit is Jordans.

0: En zo komen we helemaal tot rust. Met muziek van de Bad Lef en Stil maar mijn ziel.
1: Je weekend over hoop.
0: Ja, de een gaat hardlopen, de ander die bakt zijn eigen brood. De derde zorgt voor zijn vader of moeder. En een vierde vindt het heerlijk om rond te struinen in de natuur of tussen de boeken in de bibliotheek. Maar ja, waar haal jij je weekend voor over hoop? Nou, ik vind het leuk om van je te horen. Heeft oma Corine ook gedaan, die heeft een appje gestuurd. Die gaat vandaag haar kleinzoons Jelte en Stef aanmoedigen. Die gaan maar liefst 6 uur skileren voor Kika. Nou, heel veel succes voor de skileraars en ook voor de supporters natuurlijk. En Henk die gaat vandaag met een man of 5 mountainbiken bij het Kroondomein in Apeldoorn. Bij Apeldoorn, heel erg mooi is het daar. Heel veel plezier. Ja, en vandaag horen we het verhaal van Arida. Ze wordt enorm gelukkig van kleurpotloden, papier en psalmboeken. En haar weekend vult ze het liefst met creativiteit in. En die creativiteit die wil ze ook heel graag delen met anderen. Arida, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij maakt kleurplaten bij de psalmen.
2: Waar ja, dat klopt.
0: Ja, waar is dat zaadje geplant, Arida?
2: Nou, dat is begonnen in de kerk. Je zei het al, ik hou inderdaad van tekenen, van creatief zijn. Maar ik hou ook heel erg van zingen. En ik werk met kinderen. En we hadden een paar jaar geleden in de kerk een preek over het volk van Israël dat uit Egypte vertrekt. En Mozes die hen toespreekt van vertel aan je kinderen en aan alle komende generaties wat God heeft gedaan. En dat werd ook naar ons gekoppeld van dat is eigenlijk ook onze taak.
0: Ja.
2: Zorg dat het leven met God zo in je DNA zit dat het de generaties doorgaat. En dat er rituelen zijn die daarbij kunnen helpen, zoals zingen, bidden en bijbellezen. En toen zongen we Psalm 78 vers 1 in een nieuwe psalmrijming. En die geeft dat eigenlijk heel mooi weer, dezelfde opdracht. En toen dacht ik, hey, dit is een tekst die de kinderen in mijn klas goed kunnen begrijpen. En ik had er een plaatje bij. Ik dacht, weet je wat, ik maak er een kleurplaat van. Als ik die psalm dan ga aanleren aan de kinderen, dan leg ik die er lekker bij. En misschien helpt dat beeld hen om het nog beter te onthouden.
0: Ja, en helpt dat, om die vraag maar gelijk te stellen, helpt het om door middel van een kleurplaat de psalmen echt beter in je hoofd en je hart te laten landen?
2: Nou, vaak is alleen iets horen niet de meest efficiënte manier om iets te leren. Dus dat je hem dan ook lekker zingt en dat je er iets mee doet of er een plaatje bij hebt. Dat zijn allemaal dingen die bij elkaar dan helpen om de kans groter te maken dat het goed beklijft. En als ik hem bij kinderen neerleg, dan hoor ik ook met regelmaat, zeker als we die psalm die week geleerd hebben, dat er zo'n zinnetje lekker door de klas galmt. Dus dan voel ik van oké, hij is aan het landen, zeg maar.
0: Ja, mooi zeg. Dat is ook wel gaaf om dan te horen dat zo'n psalm goed landt.
2: Dat is superleuk, ja.
0: Ja, vandaag de dag kunnen we kleurplaten laten genereren via kunstmatige intelligentie. Of we tikken even iets in op Google en dan heb je ook een kleurplaat. Jij gaat echt ambachtelijk te werk, hè? Niet met AI of met Google of wat dan ook.
2: Nou, ik zet het wel af en toe als hulp. Ik vind het lekker om zelf te tekenen, omdat dat dus ook mijn hobby is. Dus ik ben het liefst zelf aan het pielen. Dat begint soms op papier, maar ik gebruik ook mijn tekentablet daar graag voor. Maar goed, soms zijn er dingen waar ik, dan heb ik een plaatje in mijn hoofd en dan lukt het me niet helemaal. Of gezichten vind ik nog wel eens moeilijk. Dus dan vraag ik best even die moderne middelen af en toe om even te helpen.
0: Ja.
2: Maar het is wel echt, ook omdat het mijn hobby is, gewoon heerlijk om lekker zelf te tekenen.
0: Ja, AI als hulpmiddel, maar wel echt het ambacht voorop inderdaad.
2: Yes.
0: Nou, op je website psalmplaten.nl zijn al verschillende kleurplaten gratis te downloaden. Wat is nou echt een psalmvers dat voor jou heel belangrijk is, Arida?
2: Ja, dan ga ik voor Psalm 42 vers 5. In de oude berijming ook nog.
0: Oh ja.
2: En dan de onderste helft. Ik weet niet of je die zo paraat hebt, maar ik zal zijn
0: help
2: lot...
0: Help me even.
2: Ja, ik was voorbereid. Ik zal zijn lot zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mag treffen tot de God mijns levens heffen.
0: Ja, prachtig hè.
2: En die vind ik zelf heel erg mooi. Dat zingen, daar hou ik van, dat heb ik al gezegd. Maar ik denk dat het leven voor iedereen af en toe wel eens moeilijk is. En dat je dan juist tot God mag blijven zingen, dat vind ik heel waardevol. Dus die vind ik zelf echt heel erg mooi.
0: Ja.
2: Maar dat is voor kinderen best een ingewikkelde tekst. Dus die heb ik even in iets makkelijkere tekst gezet. En daar is een kleurplaat bij gemaakt. Die is ook te vinden op de website.
0: Mooi. Nou, die kleurplaten die zijn dus gratis te downloaden en te gebruiken. Ja. Dus mocht je nog met je handen in het haar zitten, omdat je morgen leiding hebt bij de kinder- en evendienst, je kan dus een kleurplaat downloaden via psalmplaten.nl. En Arida, tot slot. Kleuren, ja, we zeggen vaak dat is alleen iets voor kinderen. Is het eigenlijk ook iets voor volwassenen?
2: Nou, dat is tegenwoordig juist ook heel erg voor volwassenen, denk ik. En ja, ik heb er geen leeftijdslabeltje aan hangen. Dus als je denkt, ik vind dat leuk, lekker gebruiken. Inderdaad, in de kerk, maar ook thuis of op school. Ik zou het tof vinden dat mensen die denken, hey, dat vind ik leuk, dat ze zich vrij voelen om het te gebruiken en lekker op te zoeken.
0: Kijk, en alles om de tekst, de boodschap van de psalmen dieper te laten landen. Psalmplaten.nl, yes. Dat is de website waar je terecht kan. Arie Danelemans, dankjewel.

0: Tony Carnes in de nieuwe zaterdag en Take You at Your Word maakt het 8:30. En hier is Ronald Remmelswaan met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Door het lek bij Polarstep zijn ook tientallen militairen op de voet te volgen. Dat heeft Follow the Money ontdekt. Eerder melden ze al dat honderdduizenden vakantiegangers konden worden gevolgd, ook als dat geen bekenden van je zijn. Er is al 20.000 euro opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. Hij had geen uitvaartverzekering. Als er geld overblijft, is dat voor zijn moeder, bij wie hij nog woonde. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne en daarbij zijn 4 doden gevallen. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede.
2: Groot nieuws update.
0: En niet alleen kerken, ook moskeeën zetten zich in voor natuur en schepping. De Stichting Groene Moslims is dan ook door Trouw uitgeroepen tot een van de winnaars van de Duurzame 100. Dat is een verkiezing van projecten die de wereld duurzamer maken. Ja, de Groene Moslims die pleiten voor duurzame gebedshuizen, vegetarische iftars en organiseren natuurwandelingen. De jury van de Duurzame 100 ziet het als een pluspunt dat de stichting religie naar het dagelijks leven vertaalt. Ook het projectteam van de Groene Kerken is hoog geëindigd in de Duurzame 100. En de liefde van je leven ontmoeten op televisie. Nou, er zijn al een hoop liefdesprogramma's te zien, maar er komt nog eentje bij. Net 5 werft momenteel singles voor het programma Wedding in a Week. Waarin het daten is op standje turbo. Maar kan het eigenlijk wel in een week bepalen of de ander de liefde van je leven is? Nou, de christelijke relatiedeskundige Kokkie Dros begeleidt in het tv-programma de singles die gaan daten. In het Nederlands Dagblad deelt ze haar motivatie om daaraan mee te werken. En dat is omdat het programma draait om serieuze relaties, om waar het werkelijk over gaat. Nou, of er ook in 1 week duurzame relaties gebouwd gaan worden, dat weten we nu nog niet. Maar Kokkie Dros die gelooft er wel in. Ja, dat gaat goed met het kloosterleven in Nijmegen. De Dominicanessen van de Heilige Familie zijn daar druk bezig met uitbreiding, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Er komt een tweede gemeenschap waar bezinning en ook actie de ruimte krijgt. Naast het getijdengebed zullen er op het kloosterterrein ook activiteiten worden aangeboden, zoals cursussen of een gebedsgroep. De afgelopen jaren zijn in Nijmegen 5 nieuwe zusters ingetreden. Ja, en hoe reageer je als eigenaar als je juwelierswinkel wordt overvallen en er allemaal gouden sieraden worden gestolen? De 24-jarige Lucas van Leeuwen heeft een zaak in Dordrecht, maakte zo'n overval mee vorige week, maar ervoer kracht van God om positief te blijven. Ja, haat mag geen meester over je worden, zegt hij. Nou, een video met zijn verhaal die gaat viraal op de sociale media. En tegen het ND zegt hij dat veel mensen de overvaller slechte dingen toewensen, maar dat is niet wat in zijn hart leeft. En dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen. En later op de dag wordt het droog en rond de 20 graden. Ja, morgen wordt het vrij zonnig en iets warmer. En maandag, ja, dan wordt het zelfs zomerswarm.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, laat die nazomer maar beginnen hoor. Straks de overdenking van dominee Anne van Olst. Don Francisco ga je ook horen. En dit is de Opwekking Band. Dit is Wat een Liefde.
2: De Nieuwe Zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

Ja, mooie opwarmer voor de zondag als we weer vieren dat Jezus is opgestaan. Ja, dat vieren we niet alleen maar met Pasen één keer per jaar, maar echt elke zondag. Hoe mooi is dat? He's Alive voor je van Don Francisco. Ja, dit is de nieuwe zaterdag op Groot Nieuws Radio. En we hebben vanochtend al kennis gemaakt met onze nieuwe overdenker en zijn eerste overdenking gehoord. En straks horen we dominee Anne van Olst opnieuw. En dan denkt hij met ons na over de waarde van het woord van God. Dat zometeen dus in de overdenking na het Adamproject. En halleluja!

0: het Ademproject. Hier bij Groningen Radio in de nieuwe zaterdag. Het is 9:15. Dat betekent dat wij gaan luisteren naar de overdenking. Hier is dominee Anne van Olst.
1: Lucas Kramer, de presentator van dit nieuwe zaterdagprogramma, vroeg mij waar de overdenkingen vooral over zouden gaan. Ik had daar niet direct zo'n heel duidelijk antwoord op. Het is niet zo dat ik één speciaal thema op het hart heb waarover ik steeds opnieuw met u zou willen nadenken. We spraken met elkaar over wat het betekent om een overdenker te zijn bij Grootnieuws Radio. En ik gaf aan, voor mij is het belangrijk dat de overdenkingen vanuit de Bijbel opkomen, want God heeft ons daarin iets te zeggen. Het zullen vooral Bijbeloverdenkingen worden. Wij geloven in God en in Jezus Christus, zijn Zoon, en in de Heilige Geest. Op die manier geloven we niet in de Bijbel. Maar de Bijbel noemen we niet voor niets het woord van God. We leren God kennen door de Bijbel. Je kunt ook zeggen, we leren God kennen door zijn Zoon Jezus Christus. Zeker. Maar om Christus te kennen, doen we toch weer de Bijbel open. In 2 Timotheus 3, vers 16 staat een heel krachtige tekst over de waarde van het woord van God. Daar staat, en ik lees het in de NBV 21... alles wat de schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwaling en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Heel de schrift, alles wat in de schrift, in de Bijbel staat, is door God geïnspireerd. Letterlijk staat er zoiets als door God ingeblazen. Je kunt heel veel nadruk leggen op het ontstaan van de Bijbel en hoe mensen ertoe gekomen zijn om dingen over God op te schrijven. De Bijbel is ook heel menselijk, maar in die menselijke woorden en dwars door al die menselijke processen heen heeft God geblazen. Zodanig schrijft Paulus aan Timotheus dat heel de schrift geïnspireerd is en zo woord van God. Daarom is het allereerst belangrijk dat we de Bijbel met diep ontzag lezen. We lezen Gods woord. En daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat God de Bijbel geïnspireerd heeft met een doel. Door het lezen van de Bijbel of het luisteren ernaar worden we toegerust voor het leven. De Bijbel heeft als doel dat we onderwijs ontvangen, dat verkeerde gedachten gecorrigeerd worden, dat het ons richting geeft en toerust om met en voor God te leven. Je vindt alles in de Bijbel wat je nodig hebt voor een leven met God. Daarom wil ik in de overdenkingen steeds weer de Bijbel open doen. De overdenkingen gaan niet zomaar over het leven en over wat wij ervaren. Er komt een woord van de andere kant bij God vandaan. Dat woord scherpt ons op, roept tot bekering, voedt ons op, rust ons toe, troost ons, wekt ons vertrouwen. Ik wil u een heel goed weekend toewensen en neem zeker de tijd om de Bijbel er nog eens bij te pakken. En vergeet het doel niet, omdat we een dienaar van God zijn, voor elk goed doel volledig toegerust.

Ja, altijd een goede keuze. The Jesus Way, je hoorde Phil Wickham in de nieuwe zaterdag op deze 5 september 2026. Ja, Wieteke is onderweg naar de zomerrit van Christian en Cars. We gaan vandaag met 40 auto's en 80 christenen er een hele mooie dag van maken met heerlijk weer. En ze stuurt een foto mee vanuit de auto. Echt helemaal volgepakt met allemaal bolletjes en andere lekkernijen. Nou, een hele mooie dag toegewenst. Ja, Marco en Marleen die laten weten dat ze hun vakantie doorbrengen in Sardinië. We vervolgen onze rondreis komende dagen met een temperatuur tussen de 33 en de 38 graden. Fijne uitzending. Heerlijk zeg, geniet van jullie vakantie. Hey, ik heb nog een vraag aan je. Ik heb twee platen en ik twijfel nog eigenlijk welke ik zo meteen vlak na 9 uur zal gaan draaien. Maar misschien kun jij me gaan helpen om die keuze te maken. Dus laten we gewoon die twee platen gewoon met elkaar battelen. App even naar de studio A of B, optie A of optie B, welke je zo meteen graag wil horen. Nou, het zijn twee zangeressen. Optie A is Katie Nicole en When I Fall.

ook heel mooi. Nou, welke wil je horen? Laat het weten via de Grootnieuws Radio, WhatsApp. Optie A, Kate Nicole, When I Fall. En optie B, Lauren Daigle en Trust in You. En dit is Dien en Armen naar Omhoog.

0: Maar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee. Nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
11: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
12: Deze week in de bonus, optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarstep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag en vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Ja, waar gaan we zo meteen het uur mee openen? Je had de keuze uit twee openingsplaten. Optie A was Kate Nicole en When I Fall. En optie B, Lauren Daigle en Trust in You. Ja, en met dank aan de stemmen van onder andere Nienke, Audrey, Judith, Jan, Edie, Annemarie en vele anderen is dit het winnende lied geworden. Je hoort hem zo meteen.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
22: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
28: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
29: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
30: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
31: De nieuwe zaterdag.
32: Met Lucas Kramer.
31: Het christelijke radiostation.
32: Groningen.

Wat een heerlijke dag, Sander en Angela. En wat een heerlijke zaterdag is het ook. De dag dat we bij Groot Nieuws Radio een nieuwe weekendochtendshow lanceren. En je luistert nu naar de nieuwe zaterdag. Ja, elke zaterdag tussen 6 en 10 uur. Fijn dat je erbij bent. Ja, en over een heerlijke dag gesproken. Vandaag ook een heerlijke dag qua weer. Nog best zacht, wel kans op een buitje. Maar prima weer wat mij betreft om erop uit te trekken. Ja, ik moet er ook nog flink aan de bak vandaag met de hardlooptraining. Nou, op het programma staat een duurloop van 11 kilometer. En volgens mijn trainingsschema is dit de belangrijkste test of ik klaar ben voor volgende week. Ja, dan ga ik meedoen aan een hardloop-event in de Noordoostpolder in Flevoland. En ja, ik ben echt zeer benieuwd. Of ik zak vandaag door het ijs, of het gaat lukken. Ik ben zeer benieuwd. Ook in combinatie met vroeg opstaan voor dit radioprogramma. Nou, we gaan het meemaken. Ik ben ook benieuwd naar jouw weekendplannen. Reageer gerust via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Ja, en ook, wil je nog iemand een blessing meegeven deze ochtend? Nou, straks is het tijd voor de weekendblessing. En dan gaan we iemand een hart onder de riem steken, bemoedigen of feliciteren en natuurlijk ook een hele mooie plaat voor hem of haar draaien. Nou, heb jij een naam in gedachten van iemand die wel een blessing kan gebruiken? Laat het weten via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En zometeen blikken we terug op de week. Je hoort Need to Breathe en dit zijn Keith en Kristen Getty.

0: Wat een heerlijke band deze zaterdagochtend in de nieuwe Zaterdag bij GroNieuws Radio. Need to Breathe, je hoorde Testify. En daarvoor Keith en Kristen Getty, ook een heel fijn echtpaar dat heel veel mooie nummers maakt. My heart is filled with thankfulness. Ja, het is zaterdagochtend en dan nemen we ook even de tijd om te reflecteren op de voorbije week. En dat gaan we in dit programma doen met zaken die we het etiket hoopgevend mee kunnen geven. Nou, zo was het. Een kerk die in liefde uiteen gaat. Ja, normaal gaat het gepaard met een hoop bombardie, een hoop strijd en verdriet. Maar in Groningen gaat het toch een beetje anders. Ja, daar splitst een christelijke gereformeerde kerk in twee groepen vanwege verschillen van inzicht. En volgens het Nederlands Dagblad geeft dat naast verdriet ook opluchting. Ja, anders was de gemeente misschien wel aan verdeeldheid ten onder gegaan. Nou, de dominee van de nieuwe CGK-gemeente die zegt in het ND dat ze elkaar loslaten. Maar, en dat vind ik dan hoopgevend, we blijven wel broeders en zusters in de Heren. Want we hebben dezelfde Heere Jezus nodig. Nou, mooi om zo dan uit elkaar te gaan. Ook al is dat misschien ook wel heel erg verdrietig om elkaar los te laten. Ja, het was deze week ook de week na het verdriet van het Big Church Festival in Engeland. Ja, vorig weekend zou dit christelijke festival plaatsvinden met optredens van heel veel toffe christelijke artiesten. Maar door het overlijden van een 41-jarige bezoeker werd het hele festival gecanceld. Ja, en dat riep ook best wel wat geloofsvragen op. Ja, hoe kan dit nou gebeuren op een plek die zo gericht is op God? In de Nieuwe Morgen reageerde deze week voorganger Wietse van der Hoek op deze vraag.
1: Extra beschermd, veilig voelt het. Het voelt misschien zo van, daar kan ons niks overkomen. Maar de vraag is, ja, is dat echt waar? Kun je dat op de grond van de Bijbel zeggen? Want dan zouden we namelijk heel veel vragen kunnen stellen bij dit soort gevallen. Ik moet ook al vaak denken aan ik vond ergens 2001 of 2004. Dat was een tsunami op tweede kerstdag in de Filipijnen. Ja. Dat was heel heftig. Volle kerken die daar kerst aan het vieren waren. En dan walst die een golf zo over die mensen heen, Dat zijn vragen. En begrijp ik ook dat mensen zeggen, ja, Heere God, hoe zit dat? Dus ja, de vraag is of je echt kan zeggen, we zijn beschermder of veiliger. Wat ik wel geloof is, als wij bidden ook vaak om wijsheid, om kracht, om doorzetting, dat in dit alles wij door mogen gaan.
0: Nou, Wietse van der Hoek, en wil je dat hele gesprek terugluisteren? Dat kan op onze website grootnieuwsradio.nl. Ja, en het was ook de tweedehands spullen. Ja, zo'n 100 grote Nederlandse bedrijven die hebben beloofd om meer in te zetten op de verkoop van tweedehands spullen. Ja, en het minder verspillen van grondstoffen. Nou, ik vind dat bijzonder hoopgevend dat die belofte is gedaan. En in de lunchroom stelde ik de vraag aan luisteraars van dit radiostation. Ja, wat is jouw beste tweedehands aankoop ooit? Nou, twee luisteraars die lieten weten dat ze zelfs getrouwd zijn in een tweedehands trouwjurk. Nou, ik sprak onder andere met Satira.
2: Omdat wij sowieso ten eerste de financiën er niet voor hadden om een nieuwe trouwjurk aan te schaffen. Ja. En het is ook natuurlijk een stukje dat hergebruik. Zeg maar, anderen hebben het gedragen en het wordt weer doorgedragen, zeg maar.
0: Mooi. Nou, ze kregen er ook wel wat negatieve of vragende reacties op dat ze een tweedehands trouwjurk droeg. Maar ze was er heel blij mee. Volgens mij heeft ze een hele mooie trouwdag ook gehad. Ja, mooi ook misschien wel voor dit weekend. Mocht je nog niks te doen hebben, gewoon even een gezellig rondje langs wat kringloopwinkels doen. En wie weet is er nog wat heel moois te scoren. Ja, dit is de nieuwe zaterdag hier bij GroNieuws Radio, waar we zometeen een weekendblessing gaan uitdelen. En natuurlijk volop muziek. Chris Tomlin komt er nog aan, Cochran & Co. En dit is de band Cela. Dit is Dope.

0: vaak gezongen bij doopdiensten. Ja, niet verwonderlijk met zo'n titel. Doop hoorde je van Cela.
1: De dagtekst.
0: We hebben ook op zaterdag natuurlijk een dagtekst. En vandaag dit woord van Jezus uit Matteüs hoofdstuk 9. Ja, waar Jezus wordt verweten dat hij omgaat met tollenaars en zondaars. En dan zegt Jezus, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Het is de dagtekst van vandaag uit Matteüs 9, vers 12.

0: Ja, mooie aanbeveling van Cochrane & Co. om dit weekend de kerk op te zoeken. Je hoort de Church, Take Me Back. En dan voor Chris Tomlin en Doesn't He Deserve It All.
1: Weekend Blessing.
0: Het is 10:50 in de nieuwe zaterdag op de zaterdagochtend van 5 september. En in dit programma gaan we ook elke week een Weekend Blessing uitdelen. Aan iemand die dat goed kan gebruiken. Een zegenwens of een felicitatie of een bemoediging of wat dan ook. Je mag het uitdelen, dus weet me vooral echt te vinden als je iemand wil verrassen met een blessing. Ja, en vandaag gaan we Jannica en William van Barneveld en hun kinderen verrassen met een blessing. Want morgen, ja, dan is het een speciale dag. Dan wordt Jannica ingezegend als nieuwe voorganger van Mozaïek 010 in Rotterdam dus. Namens heel Mozaïek 010 wil ik jou en jullie heel veel zegen en kracht en energie toebidden voor de tijd die komt als je onze nieuwe voorganger mag worden. We zijn God heel dankbaar en zien uit naar een mooi onderwijs en heel veel mooie ontmoetingen. Van harte Godzegen toegewenst voor jullie Jannica en William. Ja, dit bericht kwam binnen via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, en laat hem dan ook wat breder trekken op dit moment. Want dit weekend zijn zoveel sprekers, voorgangers, dominees, predikanten, priesters, noem maar op pad, ja, om het evangelie te delen. En ook voor jullie dit lied. Voor Jannica dus, maar voor iedereen die het evangelie deelt, dit gebed. Heer, wijs mij uw weg.

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Ja, wat een goede band is dit, zeg. En wat heb ik genoten vorige week van hun concert in Rotterdam Ahoy. Voor King & Country. En nu hoor je ze in de nieuwe zaterdag met een gloednieuw nummer. What if I told you? Ja, we gaan ons klaarmaken voor een nieuwe brandstof met Eunice. Eerst gaan we nog even een dansje doen op de zaterdagochtend. Met Natalie Grant en Mary Mary. Dit is Shackles.

0: Zo, wat fijn zeg om dansend deze zaterdagochtend in te gaan. Oh, wat heerlijk. Natalie Grant en Mary Mary waren dat natuurlijk. En Shackles, hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, en time flies when you're having fun, wordt vaak gezegd. Ja, ik zeg het deze ochtend ook maar. De eerste aflevering van de nieuwe zaterdag, die zit er alweer op. Ja, vanaf vandaag dus elke zaterdag te horen op een radiotoestel, een televisie of een smartphone bij jou in de buurt. Ja, en zometeen geef ik het stokje heel graag door aan mijn radiobuurvrouw, Eunice Nahuis. Je hoort haar met Brandstof. Ja, Eunice, waar neem je ons mee naartoe eigenlijk?
1: Ik neem je mee naar Zuid-Afrika. Prachtig land, mooie stranden, je kunt er safari doen, de Big Five spotten. Maar er is ook een andere kant en dat is armoede.
0: Ja, en daar ga je dus zometeen meer over horen bij Eunice in Brandstof. Ik wens je een hele fijne zaterdag, een hele goede en gezegende zondag. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor alle lieve berichtjes deze ochtend. En geniet van deze mooie dag. Tot de volgende keer.

0: Kiesweek in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
17: Hoe kijk jij naar God als je wereld instort? Toby Mac kan daarover meepraten en hij zingt er ook over. Zometeen hoor je deze.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
20: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
24: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
25: Koekoek.
26: De Lulu.
25: Gek.
24: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
27: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
28: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
29: Nog 309.000.
30: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
31: 7 sturen.
30: Alcantara bekleding. En,
32: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
33: Kijk eens, gevonden.
32: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
34: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
35: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA bakkersbrood oerdesem eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
36: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
37: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
38: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Victory for All en Stichting Steun Messias Beleidende Joden.
39: Brandstof.
40: Met Denise Nahuis.
39: Het christelijke radiostation.

0: Denise Nahuis.
1: Goedemorgen, ook namens mij. Ja, Lucas heeft je al begroet. Wat fijn, hè? Een nieuw programma op de zaterdagochtend. Heb je het gemist? Hij is er vanaf nu. Elke zaterdag vanaf 6 uur met De Nieuwe Zaterdag. Ja, natuurlijk is dit gloednieuwe programma ook terug te luisteren via grootnieuwsradio.nl. Ja, hier hoor je het komende uur verhalen uit Zuid-Afrika. Op en top toeristisch, maar dat is maar één kant van het land. En er is muziek. We houden de frissigheid en de nieuwigheid erin. Want dit is Nieuw van Mosaic Worship.

0: Het komt op hun nieuwe album Koning van de Kerk, Mozaïek Worship. Ja, waar denk jij aan bij Zuid-Afrika? Safari, prachtige stranden, dat is zeker wat je er vindt. Maar er is ook een andere kant, armoede. Het is zelfs een groot probleem in Zuid-Afrika. De Nederlandse stichting Victory for All doet er alles aan om een streep door die armoede heen te zetten. Hoe? Nou, dat kan Pieter Vos je vertellen, directeur van Victory for All. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: armoede is niet het eerste waar mensen aan denken bij Zuid-Afrika. Kun je nou als toerist daar ook helemaal niks van meekrijgen?
1: Ja, je kunt er best wel mooi, heel erg mooi op reis. Zeker als je met wat euro's daar komt, die zijn daar veel meer waard. Dus je kunt er heel mooi op safari, hele mooie rondleidingen door het land. Van hot naar her vliegen en de lekkerste restaurants bezoeken. En dus eigenlijk best wel een luxe ervaring daar hebben.
0: Ja, en ken jij ook Zuid-Afrika een beetje op die manier?
1: Ik heb er vanaf mijn 10e gewoond. Ook echt op één plek. Dus ik heb wel een heel andere ervaring daar dan die luxe safaris en reizen. Ik heb wel eens op een vakantie ook een safari gedaan bijvoorbeeld. En dan proef je het een beetje. Maar ja, ik heb gezien hoe mijn leeftijdsgenoten leefden. En hoe de sloppenwijken daar eruit zien.
0: Ja. Ja, dat is een andere kant. Want zeker. Hoeveel armoede is er?
1: Hoeveel armoede? Er zijn... In elk dorp is er een sloppenwijk. Dus dat er waar dan de mensen wonen die bij de mensen in het dorp in huis werken of in de restaurants of noem het maar op, als ze al werk hebben. Ik kreeg laatst cijfers te zien waar de werkloosheid momenteel richting de 60% gaat. En onder jongeren zelfs nog hoger.
0: Zo dan.
1: Dus ja, alleen al de werkloosheid, als je dat cijfer pakt, armoede is dus gigantisch.
0: Ja, want je hebt het over sloppenwijken, maar over wat voor armoede hebben we het? Want we hebben natuurlijk bepaalde standaarden daar ook voor, hè, op de wereld. Of je bijvoorbeeld rondkomen van een bepaald bedrag of elke dag geen eten hebt. Wat moeten we ons erbij voorstellen?
1: Ja, nou, er zijn die sloppenwijken bestaan uit houten huisjes en krotjes. Er zijn wat initiatieven geweest waar ze ook stenen huisjes hebben gebouwd. De meeste hebben dus wel een woning of een vorm van een woning. Maar ja, in de winters daar, het klinkt als een tropisch warm land, maar de winters daar zijn ook best wel koud. Zeker als je alles tocht en kiert. En het water stroomt soms letterlijk door de huisjes heen. Qua armoede. Sommige mensen weten letterlijk niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt. We krijgen wel eens kinderen op school die sinds de vorige ochtend niet gegeten hebben en dan weer uitkijken naar een maaltijd op school. Maar het wisselt heel erg. Ook omdat veel ouders, als er nog twee ouders in een gezin aanwezig zijn, dan hebben ze dan weer wel werk en dan weer niet. Als ze wel werk hebben, dan kopen ze ook veel spullen op lening, zodat ze dat weer afbetalen. Maar ja, als ze dan even geen werk hebben, dan moet die lening nog wel doorlopen. Dus het is een heel ingewikkelde vorm van armoede.
0: Ja, ja. Jij zegt al bij ons op school, daar gaan we zo meteen meer over horen. Mm. Jouw ouders zijn in 2003 begonnen met Victory for All. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar voor wie dat gemist heeft, hoe zag dat begin eruit?
1: Ja, wij gingen als gezin daarheen. Ik denk niet dat mijn ouders ons per se zagen als een zendelingsgezin. Maar er was een opleiding, een christelijke opleiding die we in Jeffreys Bay, of mijn ouders in Jeffreys Bay, konden volgen. En dat was een aantal maanden. Dus wij zijn ook echt uitgeschreven uit de Nederlandse scholen. We gingen daarheen, hebben een huis gehuurd en hebben daar een tijdje gewoond. En mijn ouders zijn best wel ondernemende Hollanders. Dus die zagen de armoede daar. En naast die opleiding die ze daar volgden, hebben ze wat hulp opgezet. En dat bestond uit melk uitdelen aan crèches, waar dus kleine kinderen werden opgevangen. En die heel de dag niks anders kregen dan een soort maispap vermengd met water. Nou, het idee was, als ze dat met melk kunnen vermengen, is het al voedzamer en dan draagt dat bij aan een gezonde opvoeding.
0: Ja.
1: Nou, en dat het idee was om dat dan op te zetten en door te laten lopen door andere mensen met sponsoring. Terwijl zij weer weggingen op weg naar het volgende avontuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat volgende avontuur is nooit gebeurd. Ze zijn blijven hangen. En steeds weer iets uitgebouwd van 5 kleuters naar een hele basisschool, naar ook een middelbare school, speciaal onderwijs en alles daaromheen.
0: Ja. Ja. Want wat is er nu?
1: Ja, dus we helpen ruim 850 kinderen. Dit jaar zijn we boven de 850 uitgestegen. En dat is vanaf zo'n 6 maanden oud dat ze binnen kunnen komen in onze babygroep. Dan hebben we dus een peuter-kleuterschool totdat ze tot en met 5 jaar oud. Vanaf 6 jaar kunnen ze naar onze basisschool. Vanaf 14 jaar kunnen ze naar onze middelbare school. We hebben speciaal onderwijs. Een groep voor meervoudig gehandicapte kinderen. Dus die kinderen die zijn dan spastisch en kunnen zelf niks. Liggen vaak weg te kwijnen in hutjes totdat wij ze vinden en bij ons onder kunnen brengen. Mm. Daar krijgen ze professionele en echt ook uiteraard maar heel liefdevolle zorg. En bloeien ze helemaal op. En een van de nieuwste dingen is dat we ook een skillcenter hebben voor jongeren die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En die brengen we dan praktische en sociale vaardigheden bij, zodat ze meer kans hebben op de arbeidsmarkt.
2: Ja, een soort vakschool.
1: Ja, precies. Ja.
2: Oh, wauw. En als je bedenkt dat dat begon met een aantal peuters en met het uitdelen van melk.
1: Ja. Ja.
2: Waar dat dan toe kan leiden, joh. Ja. Zijn je ouders daar zelf ook verbaasd over? Of zijn zij gewoon die ondernemers die dat stap voor stap doen en gewoon vooral doeners zijn?
1: Ik denk vooral doeners. Als je ze 25 jaar geleden had gevraagd wat staat er in 2026, dan hadden ze dit niet opgenoemd. Mm-hmm. Maar er komen ook dingen op je pad. Dus ze ontdekten dat in heel de provincie, die is gigantisch, er vrijwel geen openbare voorzieningen zijn voor ouders die een gehandicapt kind hebben. Behalve als je dus rijk bent, want dan zijn er privé-instellingen. Dan zit je maar dus met je kind. Je krijgt vrijwel geen hulp of begeleiding hoe je een kind gezond moet houden, moet stimuleren, kunt stimuleren. En er heerst ook nog wat taboe op. Dus ja, dan zie je die nood ontstaan. Mm. En komen er hele mooie mensen op je pad en gebeuren er mooie dingen. En konden we dus zo'n groep openen.
2: Ja.
1: Waar nu inmiddels bijna 30 kinderen opgevangen worden. Ja.
2: Mooi zeg. Ja. Zometeen hoor ik ook graag wat de hulp betekent voor de kinderen op jullie scholen. Voordat het zover is, muziek. Zometeen hoor je een fantastisch trio met Take It All Back. En dit is Jesus Culture met Kim Walker-Smith, Alive in You.

0: vind dit nou echt zo'n weekendplaat. Tern Wells, Josh Bissell en Davies, Take It All Back. In Zuid-Afrika kun je surfen, wilde dieren spotten, kortom, geweldig vakantie vieren. Maar er is ook armoede. Je hoorde net al hoe groot dat probleem is. Johan en Astrid Vos begonnen in 2003 de stichting Victory for All in de sloppenwijken van Jervis Bay en Humansdorp. Ze willen een streep zetten door armoede en doen dat, zou je kunnen zeggen, want ze helpen inmiddels meer dan 850 baby's, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongeren. In Nederland heeft zoon Pieter Vos de leiding over de stichting en hij is bij mij te gast. Ja, Pieter, zoveel kinderen en jongeren, ik kon de tel nauwelijks bijhouden, maar waarom richten jullie je eigenlijk op hen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Want ja, elke generatie is slachtoffer van armoede of heeft het daar moeilijk mee. We hebben wel gezien dat als je kinderen helpt, dat zij uit die cyclus van of die negatieve spiraal van armoede kunnen stappen. Of tenminste, dat is ons doel. Volwassenen hebben al vaak een hele mindset van ik ben arm en ik zal altijd arm zijn. Dus daar is ook zeker hulp voor in noodsituaties. We hadden pas echt noodweer. En dan reiken we uit aan jong en oud. Maar onze structurele hulp is aan kinderen. Om dus ook structureel het land, of in ieder geval onze regio, te hervormen.
0: Ja, want het doel is dus echt een streep zetten door armoede.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus niet een incidentele hulp die ook supergoed is en heel waardevol is. Maar dit is echt een lange adem structurele hulp. Zodat armoede uiteindelijk uit de levens van in ieder geval die kinderen die bij ons zijn, dat daar de armoede uit verdwijnt. Dat zij een beter leven tegemoet kunnen gaan.
0: Ja. Ja. Hoe zou hun leven eruit zien als ze niet bij jullie zouden komen?
1: Ja, dat is schrijnend. Ik zeg niet dat wij 100% de juiste oplossing hebben, dat elk kind nu succesvol uit onze school komt. Dat hoop ik en dat zou heel mooi zijn. Maar ik heb wel gezien dat kinderen die buiten onze scholen opgroeien, want we helpen nog lang niet alle kinderen die bij ons in de regio wonen. Dat die een veel minder grote kans hebben, of laat zeggen een veel kleinere kans hebben op een hoopvolle toekomst. Die groeien op in sowieso de kinderen daar groeien op in trieste situaties waar ouders verslaafd zijn of verwaarlozen of misbruiken. Ze als ze al naar school gaan, dan gaan ze naar scholen van de overheid waar slecht voor ze wordt gezorgd.
0: Want het zijn dus wel andere scholen.
1: Er zijn andere scholen, ja, zeker. En ook gratis toegankelijk.
0: Okay.
1: Er is onderwijs, ja.
0: Maar
1: ja. De kwaliteit is zo laag en de situatie daar is zo schrijnend. Dus overvolle klassen, geen materialen, leerkrachten die wel en dan weer niet opdagen. Soms zelfs dronken of stoned opkomen dagen. We hebben ook een middelbare school bij ons om de hoek, waar we dus ja, onszelf mee vergelijken af en toe. Niet om trots te zijn, maar wel om te kijken van wat is de situatie erbuiten. Daar zijn tienerzwangerschappen, wapenhandel, drugshandel zijn aan de orde van de dag.
0: En dat komt bij jullie niet voor?
1: Dat komt bij ons niet voor, nee.
0: Oh, wauw.
1: Nee.
0: Dus ik zie aan jou dat je daarvan gaat glimlachen. Dat is echt iets bijzonders.
1: Dat is echt iets bijzonders, ja. En dat is niet omdat wij nou zo leuk zijn of goed zijn. Wij hebben natuurlijk ook een heel stuk minder tieners dan op die grote school. We hebben er nu meer dan 100. We hebben geloof ik één keer een vape af moeten pakken. Dat is dus zo, natuurlijk, ze hebben invloeden van buitenaf en ze gaan met leeftijdsgenoten om. Dus ze zullen een hoop alsnog wel meekrijgen en meemaken. Maar deze tieners die bij ons op school zitten, de meeste zitten er al vanaf hun vierde jaar bij ons op school. En krijgen dus dagelijks mee dat ze veel waard zijn, dat ze veel kunnen bereiken, dat ze een hoop van de toekomst tegemoet gaan als ze ook goede keuzes maken en als ze er hard voor werken en als ze alle hulp aangrijpen die ze geboden krijgen. En dat doen ze, ja.
0: En zie je daar ook Gods hand in?
1: Ja, ja. Ik vind dat ontzettend bijzonder. Hoe God dus ook, ja, God houdt van alle kinderen, maar hoe God van die kinderen houdt en ook voor ze zorgt. En dus voorziet voor Victory for All, zodat wij die kinderen kunnen helpen. Maar ook we voeden ze dagelijks op met de Bijbel. Ze hebben allemaal een eigen Bijbel. Ze worden gestimuleerd om daarin te lezen. We organiseren vooral voor die tieners dan een jeugdconferentie, waar ze ook echt de keuze aangeboden krijgen van: maar kies je voor Jezus en wil je een leven met hem tegemoet gaan? En daar zie je ook hele mooie dingen gebeuren. Dus dat, ja, het kan ook alleen maar met Jezus. Anders ben je symptomen aan het bestrijden, maar met Jezus ben je ook echt de kern aan het aanpakken. Ja.
0: En gaat dat goed samen? Bijvoorbeeld een vak leren, onderwijs en ja, Jezus voorstellen aan ze?
1: Ja, ik denk dat dat juist heel erg goed kan. Ik ben in een vorig leven leerkracht geweest. En ook op christelijk onderwijs. En dan zie je juist, je kunt Jezus overal bij betrekken. Zelfs bij een biologieles of een geschiedenisles of noem het maar op. Maar als je Jezus aan de basis van alles hebt, ja, dan vloeien daar alleen maar mooie dingen uit voort. Mm. Ja.
0: Klinkt alsof er mensen bij jullie opgroeien, jij zegt het, die zicht hebben op een hoopvolle toekomst. Kun je aan de hand van een voorbeeld misschien uitleggen wat inderdaad de impact is?
1: We willen ze een hoopvolle toekomst tegemoet helpen. En dat, je kunt ze niet duwen, maar wel helpen. Er is bijvoorbeeld één meisje geweest die opgroeide in onze pleeghuizen. Zij kwam uit een verschrikkelijke situatie waar ze verwaarloosd is en misbruikt is. Zij en haar broertje door mensen die heel dicht bij haar stonden. Dat is al verschrikkelijk als kind om mee te maken. Gelukkig werd ze eruit gered en in onze pleeghuizen geplaatst. Bij een lieve moeder en vader. En daar kwam ze helemaal tot bloei. Ze heeft kunnen genezen van trauma. Dus door de middelbare school heen geholpen naar een studie. Met sponsoring. En zij heeft dat allemaal hartstikke goed gedaan. Ze heeft bewust gekozen om leerkracht te worden. En heeft ook direct na haar stages en verplichte onderwijsjaren die je in Zuid-Afrika moet doen, is ze direct teruggekomen naar onze basisschool. En zei ze: ik wil hier lesgeven, want ik wil deze kinderen vertellen wat ik heb meegemaakt en hoe ik eruit ben gekomen. En dat zij dat dus ook kunnen. Dus zij voert ook coachgesprekken met de huidige pleegkinderen. En dat is zo bemoedigend. Wij kunnen zeggen: je bent veel waard en je kunt een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. Maar zij heeft dat.
0: Ja, niks zo krachtig als een voorbeeld, hè?
1: Nee, klopt.
0: Wauw. Nou, zoals elke stichting krijgen jullie ook wel eens kritische vragen. Bijvoorbeeld van mensen die zeggen: waarom Zuid-Afrika? Er is nog wel meer nood en andere plekken in de wereld. Nou, we gaan het daar zo over hebben. Zometeen het Oslo Gospel Choir. En deze man, we staan te springen om nieuwe muziek van hem. Het komt er allemaal aan, ook hier op Groot Nieuws Radio. Maar deze ken je al.
2: Deze is voor de zwijgers.

0: Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Het Oslo Gospel Choir en daarvoor Martijn Bewalda. Werkloosheid, criminaliteit, corruptie, discriminatie en talloze andere problemen. Dat zorgt voor een ander groot probleem in Zuid-Afrika, armoede. Kinderen zijn hier het slachtoffer van, dat zien ze bij Victory for All. Zij hebben 12 scholen en programma's om kinderen te onderwijzen, begeleiden en op te vangen. Pieter Vos van Victory for All is bij mij te gast. Zijn ouders begonnen de stichting in 2003. Ja, Pieter, we sloten net af met opmerkingen die jullie wel eens krijgen. Waarom Zuid-Afrika? Is dat een vaak gestelde vraag?
1: Ja, en dan ook helemaal de vraag waarom in die twee dorpen aan de kust die...
0: Ja, Jeffreys Bay, Humansdorp.
1: Ja, waarom daar? Dat zijn niet zeggende dorpjes. Je kunt ook in Kaapstad, in die miljoenen sloppenwijk... daar zou je ook aan de slag kunnen gaan. Ja, dat klopt allemaal. God heeft ons hier naartoe geleid. En mijn ouders dus. En de stichting zit daar. En dat is op een hele mooie manier.

0: gegaan. Inderdaad, overal is armoede. Er zijn heel schrijnende voorbeelden en rampen. En je zou overal aan de slag kunnen. En gelukkig zijn er heel veel stichtingen die dat doen. Wij zijn specifiek geroepen om in deze twee dorpen tot nu toe hulp te bieden en de kinderen te helpen. Want we zouden inderdaad prima naar Kaapstad kunnen gaan. Dan heb je veel groter bereik, veel meer kinderen die hulp nodig hebben. Maar de kinderen in Jervis Bay hebben niet gevraagd om daar te wonen of daar geboren te worden. Dus wij zetten ons volledig in om hen te helpen.
1: Ja, groter is ook niet altijd beter,
0: nee,
1: lijkt mij.
0: Nee.
1: Op jullie website lees ik: met 1 euro per dag maak je samen met Victory for All een enorme impact voor honderden kinderen in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Hoe hebben jullie het eigenlijk financieel geregeld?
0: Ja, we zijn ontzettend gezegend met heel veel lieve mensen die structureel geven. Dat geeft een hele fijne financiële basis waar je op kunt bouwen. Want je weet ongeveer natuurlijk wat mensen hebben toegezegd te geven. Daarnaast hebben we hele mooie projecten waar mensen eenmalig gaan geven. Bouwprojecten, maar ook grote projecten waar we bijvoorbeeld voor de hele middelbare school nieuwe schoolboeken moeten kopen. Nou, dat is dan best wel een groot bedrag met het aantal leerlingen dat we hebben. Dat verspreiden we dan onder de mensen die ons volgen. En dan wordt er ontzettend gul en liefdevol aan gegeven. Wat ook heel vaak gebeurt is dat wij, dan bedoel ik mijn ouders en het team en ik, bedenken wie kunnen we benaderen voor deze kostenpost, wie kan dit sponsoren? En dan vragen we het aan 4, 5, 6 mensen. En dan lukt het niet. En dan denk je, waar ligt het nou aan? En dan komt het uit heel onverwachte hoek van iemand die we nog niet kennen bijvoorbeeld. En dan zie je toch weer dat God ons daarin ook laat zien van, maar je kunt alles in je eigen kracht proberen, maar vertrouw op mij en vertrouw op mij. En dat leren we continu weer. Tuurlijk moet je ook niet op de bank gaan zitten, want God voorziet. Dat is zo, hij voorziet. Maar terwijl je beweegt en bezig bent, heeft hij soms een knipoog van, het kan ook vanuit deze kant komen.
1: Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel eens spannend is als directeur.
0: Zeker, ja. Ja, ja, want ook met 115 personeelsleden in Zuid-Afrika moet er wel eens wat betaald worden. Mm. En maandelijks ook wel wat betaald worden.
1: Ja.
0: Dus maar dank God dat we hem hebben en dat hij voorziet. En er is nog nooit tekort geweest.
1: Mm. Als je het hebt over, je hebt mensen daar die je wilt betalen, mensen die goed werk doen. Hoe is dat eigenlijk voor de kinderen? Kunnen die gratis naar school?
0: Wij hebben geen gratis onderwijs. En dat is best, dat vinden sommige mensen heel raar. Maar dat is ook met proberen en veel gesprekken en mensen leren kennen, is dat tot stand gekomen. In Zuid-Afrika, misschien is dat wel een wereldwijd fenomeen, als iets gratis is, dan is het ook te makkelijk.
1: Een soort van waardeloos wordt het.
0: Ja, ja, inderdaad. En er is al zo'n cultuur, een geschiedenis van handje ophouden en we ontvangen van vaak blanken. Maar in ieder geval van rijke mensen we ontvangen. En dan hoef je er niks voor te doen. Wij hanteren een heel laag schooltarief. Het schoolgeld dat ze moeten betalen is heel laag. Maar ze moeten wel iets betalen. En van de echt kansarme gezinnen waarvan we het weten dat er ziekte is of overlijden en werkloosheid om verschillende redenen. Daarvan, dat weten we. We hebben maatschappelijk werkers die ook dat echt in kaart brengen. En we kennen die gezinnen. Die geven we de mogelijkheid om op een andere manier te betalen. Of daar zoeken we dan gericht sponsoring voor. Maar dat zijn er maar een paar. Veruit de meeste kunnen, wat we vragen, kunnen ze opbrengen.
1: Mm-hmm.
0: En dan heeft het dus ook ineens waarde. Vooral richting hun kinderen. We hebben hier wel voor betaald. Dus je gaat naar school.
1: Ja.
0: Je gaat je best doen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad een heel andere houding geeft.
0: Ja.
1: En ik vind het ook al ergens een mooie spiegel naar ons toe hier in Nederland. Wij vinden vaak dat heel veel dingen gratis moeten. Maar als het je dus letterlijk wat waard is, dan mag het je ook wat waard zijn.
0: Ja.
1: Ik heb begrepen dat jullie graag willen uitbreiden. Hoe groot is de nood?
0: Ja, ik noemde eerder dat we nog lang niet alle kinderen helpen in de omgeving. Dat is ook niet per se het doel. Want dan zou je als enige alle kinderen opvangen. Dat is niet nodig ook. Maar vooral die schrijnende situatie in de middelbare school van de overheid, die dus wel ook aanwezig is daar. Daar willen we wel een alternatief voor bieden.
1: Ja.
0: Nu hebben we veel kinderen die elk jaar van onze basisschool afkomen. En we kunnen ze nog niet allemaal een plek geven op onze middelbare school. Gewoon qua ruimtegebrek en personeelstekort. Dus ons doel voor de komende tijd is om een middelbare school te gaan bouwen. We hebben op wonderlijke wijze de grond tegenover onze basisschool. Het stuk grond hebben we gekregen. En we zijn bezig met de vergunningen en de bouwplannen en ook de financiering. En daar komt dus een prachtig middelbare schoolgebouw. Waar we dan dus van alle leerjaren meerdere klassen kunnen gaan opvangen. Veel meer vakken kunnen aanbieden. Dan kunnen we met... Ik denk dat we met zo'n 350 leerlingen kunnen groeien.
1: Wow, dus dan ga je over de 1000 heen.
0: Dan gaan we over de 1000 heen.
1: Ja. Ja. Zometeen na 11 uur praten we hier nog even over door. Want ik begrijp dat deze school er ook niet zomaar komt. Dus genoeg nog om even over door te praten. Doen we zo. Eerst nog muziek van Rob Favier. En dit is Third Day. Your love.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Thijs en Jorieke.
8: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
9: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
10: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
11: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Grootnieuwsradio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
7: Op de A15, Europoort richting Rotterdam, staat file door werkzaamheden tussen Hoogvliet en Rotterdam-Heijplaat 5 kilometer met een kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. Elders op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de wijk 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
14: Hoopvolle muziek naast verhalen van mensen die ons stilmaken en doen verlangen naar nieuwe aarde.
0: Zoals Rob Favier dat zo mooi zong net. Ja, en daarom in alles wat je vandaag in Brandstof hoort. Here I am to worship. Here I am
20: to bow down. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
24: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
31: Brandstof.
32: Met Eunice Nahuis.
31: Het christelijke radiostation.

0: Tim Hughes en Here I Am to Worship.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Valt het jou ook ieder jaar weer op? Die grote banners, de scholen zijn weer begonnen. Ja, dan weet je het, heel Nederland is weer aan de slag. Ja, een mooi moment om te zien hoeveel impact onderwijs kan maken in Zuid-Afrika. Victory for All helpt dagelijks meer dan 800 kinderen door ze te begeleiden, les te geven en op te vangen op 12 scholen. En dan gaat het om baby's, peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongeren. De ouders van Pieter Vos, Johan en Astrid, begonnen met de stichting. Ja, en Pieter die leidt het in Nederland. Je hoorde hem in het vorige uur ook al. Ja, Pieter, zijn jouw ouders eigenlijk nog steeds volop betrokken?
2: Ja, meer dan fulltime. Ja. Zij verdelen hun tijd over Zuid-Afrika en Nederland. In Nederland houden ze zich bezig met het bezoeken van relaties. Mensen enthousiast maken, ook naar kerken en scholen. En een aantal weken per jaar zijn ze in Zuid-Afrika, waar ze dan weer met het lokale bestuur en het leiderschapsteam en al het personeel weer meebouwen en puntjes op de i zetten. Ze zijn niet meer zo nodig daar dat ze dagelijks leiding moeten geven. Gelukkig is daar een heel team nu dat doet. Maar toch komen mijn ouders elke keer daar weer met nieuwe initiatieven. Weer even visie aanbrengen, focus op de juiste dingen.
0: Ja.
2: En zo wordt het steeds mooier.
0: Met dat ze dus eigenlijk heel veel kinderen helpen, heb je ook een heel team daar dus neergezet. En gewoon hele scholen en structuren. Dus ook ja, banen gecreëerd.
2: Ja, zeker. Alleen ja, als je alleen dat al bekijkt, is dat heel mooi.
0: Ja.
2: We zitten volgens mij boven de 115 personeelsleden. En dat zijn voornamelijk leerkrachten, maar allerlei andere functies ook daaromheen.
0: En dat zijn allemaal lokale mensen?
2: Allemaal lokale mensen. Ja, we hebben een handjevol vrijwilligers uit Nederland bijvoorbeeld. Die ook meehelpen.
0: Ja.
2: Maar alle werknemers zijn lokale Zuid-Afrikanen.
0: Ja. Ja. En je had het net al over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Hoe dat soms ook in de weg kan zitten. Maar hoe je daar ook op inspeelt door juist inderdaad wel wat geld te vragen, bijvoorbeeld door daar naar school te gaan. Maar we hadden het ook over de bouw van een nieuwe school. Het gaat allemaal niet, misschien niet zo makkelijk als je zou willen, of wel?
2: Nee, ik vertelde dat we het stuk grond voor elkaar hebben. Dat hebben we gekregen. Nou, dan krijg je vergunningen en bouwplannen. En ook nog een ecologisch rapport. En of er niet een zeldzame uil bijvoorbeeld zit. Dat hoort erbij. Dat kennen we in Nederland ook natuurlijk. Dat is gewoon geregel en soms zelfs een beetje bureaucratie. Maar wat elke keer tegenvalt, is dat je ook weer tegengewerkt wordt daar. Dus of er wordt geprobeerd om iets onder de tafel door, een beetje achter de hand, hoe noem je dat, corrupt voor elkaar te krijgen. Dus ja, ik help jou aan deze vergunning, maar ik heb ook nog een zwembad nodig in mijn achtertuin. Daar doen we gewoon niet aan mee. En dat vinden ze dan ook weer heel erg vervelend. Dus dan zetten ze de verkeerde handtekening of met de verkeerde kleurpen. Of dan moet het nog langs drie andere bureaus van mensen die al lang niet meer daar werken. Of ze maken het dan zo'n moeilijk, ingewikkeld proces. De wetgeving verandert ook continu, want ze proberen dingen te verbeteren in het land. Maar dat werkt niet samen, dus dat gaat ook heel ingewikkeld. Dus ja, eigenlijk, volgens mij hadden we een jaar geleden al kunnen beginnen met bouwen. En is er nu nog geen schep in de grond gezet.
0: Ja.
2: Dus dat is frustrerend.
0: Hoe blijf je dan hoopvol en ook eerlijk in dit soort situaties?
2: Nou, eerlijk is misschien makkelijker dan hoopvol. Eerlijk, je hebt een moreel kompas. We willen het eerlijk en 100% transparant doen. Dus we zijn nog nooit meegegaan in een vraag. Ook al is het, wil je mijn volgende maaltijd betalen? Of wat? Nou, omkopen doen we gewoon niet. Maar ja, hoopvol is wel eens lastig. Dat is, ja, we zijn ook allemaal mens. Dus het valt wel eens zwaar tegen. Zeker nu de afgelopen tijd hebben we ook wel eens meegemaakt dat ook mensen die je vertrouwt een mes in je rug steken. En dat dus lokaal in Zuid-Afrika. En dat is misschien nog wel erger dan als je het verwacht. Mm. Maar ook daar zijn weer hele mooie verzoenende gesprekken geweest. En is dat ook weer een getuigenis geworden van hoe het dus wel kan. Maar het is wel eens behoorlijk frustrerend. Ja.
0: Ja. En blijf jij in dit alles ook hoopvol over jullie missie? Een streep zetten door armoede in Zuid-Afrika?
2: Ja. Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Het is, ik volg al een heel aantal jaar de ontwikkelingen van het land natuurlijk. Ik ben er opgegroeid. En het is, het, soms denk je wel eens, waar gaat dit naartoe? Heeft het nog wel zin allemaal? Die vraag krijgen we ook wel eens. Van ja, maar als ze zichzelf zo tegenwerken en er gebeurt zoveel in het land, heeft het dan nog wel zin? Maar de kinderen die daar nu geboren worden en de afgelopen jaren geboren zijn, die hebben daar niet om gevraagd om daar geboren te worden. Dus voor hun is dit zo'n verschil van kwaliteit van leven of gewoon hopeloosheid. Dus ja, hoe erg het land ook ten onder gaat, voor die kinderen blijven we dat zeker doen.
3: Ja, en volgens mij ben je zelf ook vader, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: Hoe kijk je dan naar de start van een nieuw seizoen als je de situatie in Zuid-Afrika in gedachten hebt?
2: Ja, nou, dat is een mooie vraag. Mijn zoontje gaat binnenkort naar de basisschool voor het eerst. Dus hij is bijna 4. En als ik alleen, ja, vooral dus nu omdat ik vader ben, dan ga je dat ook zien. Wij stoppen hem vol met tel tot 10 en puzzelen en kleuren. Dus we stimuleren hem. Niet per se omdat wij nou zulke slimme, hoogopgeleide ouders zijn, maar dat doe je gewoon. We houden van ons kind en je probeert het meeste uit je kind te halen. Maar als je een kind probeert op te groeien met de liefste intenties, maar als je een kind wil laten opgroeien in een sloppenwijk, in een krotje waar zoveel geweld en gedoe omheen is, waar de zekerheid van voedsel lang niet er altijd is, dan heeft een kind al zo'n achterstand als je alleen al naar mijn zoontje kijkt. Er zijn geen puzzels. Mensen hebben geen kleurpotloden en papier thuis liggen. Ze gaan niet een boekje voorlezen, want ze zijn of verdronken of verdwenen. Of ze kunnen het gewoon, ze kunnen zelf niet lezen. Dat bestaat ook nog. Dus kinderen die bij ons starten op hun tweede, derde, vierde jaar, die hebben niet hetzelfde niveau als wanneer je dat wel allemaal in een kind zou stoppen.
3: Ja.
2: Dus door ze op zo'n jong mogelijke leeftijd bij ons te laten starten en ze wel puzzels en voorleesboekjes en laten kleuren en alle andere ontwikkelingsgerichte activiteiten die ze daar doen, dan ontwikkelen ze zich opeens. En dan hebben ze zo'n voorsprong op hun leeftijdsgenootjes. Ja, die start al geeft zoveel meer hoop op een succesvolle toekomst.
3: Ja, dat geven jullie helemaal allemaal mee. En hebben het ook nog gehad over het leren kennen van hun maker.
2: Ja.
3: Het is een onwijs waardevolle start volgens mij van het leven.
2: Ja.
3: Hoe kunnen mensen jullie helpen?
2: Ja, helpen. Nou, graag, want we kunnen het dus niet alleen. Het zit vooral in de financiën. Geef en doneer aan Victory for All, zodat we meer kinderen kunnen helpen. En ik noemde net structurele gevers. Dat is het fijnst als je zegt, ik wil maandelijks een bedrag apart zetten om kinderen in Zuid-Afrika te sponsoren. We hebben een sponsoring klasprogramma. Dus dan adopteer je financieel een klas. En volg je hen door de jaren heen op de basisschool tot aan de middelbare school. Dan zie je ze groeien en ontwikkelen. Je krijgt klassenfoto's van ze en andere updates van hun avonturen. En dan dus door dat maandelijks te investeren, kunnen wij de salarissen en de schoolboeken en alle andere benodigdheden daar betalen.
3: Ja.
2: Maar als ik nog een hulpvraag mag doen, is dat vooral gebed. Bid voor ons, zelfs al geef je geen cent. Je gebed is veel meer waard dan een financiële gift. Want ik noemde tegenslag en tegenwerking. Dat zijn niet alleen mensen, maar dat is ook de duistere macht erachter. We strijden niet tegen vlees en bloed. Dus bidden dat we doorbraken mogen hebben en dat we gezegend zijn in het werk dat we daar doen.
3: Victoryforall.nl. En dat schrijf je dan met een 4 in het midden. Pieter Vos, dankjewel voor je komst.
2: Heel erg bedankt.
3: Wat zou je moeten weten over Messias beleidende Joden? Als je nu veel vraagtekens hebt, zou ik zeker blijven luisteren. En ook als je denkt, nou, daar wil ik wel meer vanaf weten, want het heeft mijn interesse. Zometeen hoor je het na We Are Messengers met Corey Ashbury. En dit is Help Worship.

0: We Are Messengers met Corey Ashbury. Voel jij je verbonden met Messias Berlijn de Joden? Ze verdienen onze aandacht, gebed en hulp. Ja, dat is de overtuiging van Stichting Steun Messias Belijdende Joden. En het is ook wat zij doen als stichting. Tabitha Schuurink van Steun Messias Belijdende Joden, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, de naam zegt het natuurlijk al. Joden die de Messias belijden. Is dat ook hoe zij zichzelf noemen?
1: Ja, over het algemeen noemen zij zichzelf ook Messias Belijdende Joden. Ook omdat ze zelf heel erg belangrijk vinden dat ze laten voelen en merken dat ze nog steeds Jood zijn. Maar dat ze wel dus in de Messias geloven.
0: Ja, want je zou denken, dan kun je jezelf ook christen noemen.
1: Dat zou je denken. Alleen ligt dat heel erg gevoelig bij ze. De geschiedenis heeft gewoon gebleken dat wij als christenen nou niet heel erg aardig voor ze zijn geweest. Dan kun je denken aan de Holocaust en dergelijke, wat er gebeurd is in Rusland. En daar hebben de christenen helaas een hele grote rol in gespeeld. En we horen ook vandaag de dag nog van de Messiasblijdende Joden die tot geloof komen dus in de Messias. Dat juist familie dat dus een heel lastig iets vinden. Zo van, ja, hoe kan je nou in die Jood Jezus geloven, in wiens naam ons zoveel in de geschiedenis is aangedaan?
0: Oh, dus die drempel om in Jezus te gaan geloven als Jood, die is eigenlijk heel hoog.
1: Ja, ja. Juist om de geschiedenis.
0: Ja. Ja. En moet je dit vaak uitleggen aan Nederlandse christenen, hoe dit zit?
1: Ja, eigenlijk wel. Want ook je krijgt wel heel vaak de vraag, maar waarom noemen ze zich dan geen christen? Ja, dat is dan wel heel snel een vraag. Maar ook waarom ze dus zichzelf dus ook Joods blijven noemen. Hè? En dat zie je dus ook vooral in hun leven. Want ze zijn en ze blijven Joods. Hun achtergrond is Joods. Wij hebben zelf een aantal jaren in het buitenland gewoond en ik bleef een Nederlander. Ik vierde de Nederlandse feesten, ik vierde Koningsdag, ik vierde Sinterklaas bijvoorbeeld. En dat doen hun ook. Hun vieren ook de Joodse feesten. Maar wel met in gedachten dat Jezus daar de vervulling van is.
0: Ja, we zijn wij soms ook snel, denk ik dan, als ik naar mezelf kijk, in het veroordelen daarvan. Dat je denkt, ja, maar dan moet je ook volledig christen zijn. Terwijl als je het zo uitlegt, dan is het ook gewoon heel veel cultuur en traditie.
1: Ja. Ja.
0: En bij hun is het dan zelfs nog iets dat je kan zeggen, ja, maar wat jij nu zegt met die, ja, de vervulling van Jezus daarin, wordt het nog veel dieper dan onze Koningsdag en Sinterklaas.
1: Ja, zeker. Kijk, en dan moet je vooral denken aan de Joodse feesten die ze vieren als Pesach. Kijk, dat is dan voor hun echt een feest waarin zij de vervulling van Jezus zien.
0: Nou hoor je ook wel eens christenen die zeggen van, nou maar die feesten zouden wij ook kunnen vieren. Heb jij daar ervaring mee?
1: De Joodse feesten, ja. Bedoel je? Ja, nou ja, ik heb vooral, voor mij is dus ook de Pesach is veel dieper gaan voelen en ervaren als ik het ga zien door de Joodse traditie heen. Kijk, zoals nu de Pesach wordt gevierd en je ziet daar het bot van het lam liggen. Dan mag ik daar de vervulling van Jezus Christus in zien. Als je het hebt over de bittere kruid die op de Pesachschotel ligt, ja, dan denk je dus aan de bittere lijden die Jezus heeft doorstaan. En zo heeft het nog meer symbolen dat gewoon echt duidelijk verwijst naar Jezus.
0: Ja, wauw. Vier jij ook Pesach dan?
1: Wij hebben het wel eens gedaan. Bij ons in de gemeente hebben we de Pesach een maaltijd gevierd met de gemeente. Maar thuis, ja, nee.
0: Wel in de kerk dus. In wat voor kerk zit je?
1: In de Hervormde Kerk bij ons in Genemuiden. En daar hebben we dus 2 jaar geleden een Pesach maaltijd gehouden met elkaar.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hoe groot is de groep Messias Belijdende Joden op dit moment?
1: Je moet ongeveer denken tussen de 20.000 à 30.000. En dat is in Israël, dat ik zo benoemen. Want het is eigenlijk heel erg lastig. Ook omdat heel veel Messiasbelijdende Joden er nog niet voor durven uit te komen. Juist omdat de familie daar afwijzend tegenover is. Zijn er geen exacte aantallen.
0: Ja, en hun positie, dat is dus ook, nou, die is lastig in Israël.
1: Ja, die is lastig in Israël. Ook omdat ze dus al die afwijzing, en dat is niet alleen vanuit familie, maar ook vanuit de regering, wordt het hun soms gewoon heel erg lastig gemaakt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een basisschool die geen subsidie van de overheid krijgt, omdat zij ook over de Messias vertellen, over Jezus Christus. Dus dat moeten ze allemaal zelf dus financieren.
0: Ja, en dat is ook waarom jullie bestaan eigenlijk, hè? Op wat voor manieren helpen jullie allemaal?
1: Nou, wij willen dus... ten eerste willen wij dus hun helpen, ook met gebed. Dat is een van de belangrijkste dingen die wij hier in Nederland kunnen doen. Ook hun onder de aandacht brengen, ook hier in Nederland. Maar daarnaast willen we dus hun ook ondersteunen vanuit gemeentes, in gemeentes. Bijvoorbeeld ook predikanten ondersteunen. Ook omdat we zien en ervaren dat ze het soms gewoon heel erg lastig hebben. En hoe fijn is het dan dat je mag weten dat er in Nederland mensen zijn die je toch ondersteunen. Ondanks alles wat je hoort in de media, hoe tegen hun worden aangekeken. Dat er toch een groep is die wel hun ondersteunt. En daarnaast ondersteunen we ze ook financieel.
2: Ja, en je begint met gebed.
1: Ja.
2: Merk je dan ook wat daar de impact van is? Of krijg je dat terug?
1: Ja, want vorig jaar hadden wij bezoek uit Israël. En het ondersteunt ze zo dat ze merken dat er gewoon mensen zijn die in Nederland voor hun bidden. We waren ook op Urk. En waar alle heel veel vlaggen hangen van Israël. Dat bemoedigt ze. Dat sterkt ze echt in hetgeen wat ze mogen doen.
2: Ja, jullie hebben dus over en weer contact met elkaar. Nou, er komt wel eens iemand vanuit Israël naar Nederland. Jij benoemt het. Zometeen meer over iemand die indruk op jou heeft gemaakt. Na muziek van onder andere een man die Israël en het Joodse volk een heel warm hart toedraagt. Christian Verwoerd. Dit is niet ons thuis.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Bijzonder toch, dat een liefde zowel intiem als extravagant kan zijn. De Casting Crowns, ze weten het altijd zo mooi onder woorden te brengen en op muziek te zetten. Steun geven aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Dat is het hart van Stichting Steun Messias Belijdende Joden. Ze ondersteunen de kleine gemeenschap in Israël met bijvoorbeeld gaarkeukens, maar ook met toerusting van gemeentes, predikanten. Tabitha Schuurink is betrokken bij Steun Messias Belijdende Joden. Ja, Tabitha, heb jij dat van huis uit meegekregen of was het een ontdekking, Messias Belijdende Joden?
1: Het was voor mij eigenlijk ook echt wel een ontdekking. Ja, op een gegeven moment dan, je hoort zoveel over Israël. Ja, en dan ga je er op een gegeven moment in verdiepen. En dan kom je eigenlijk tot deze bevolkingsgroep, laten we het zo maar noemen.

0: sprekend, hè, dat we christen kunnen zijn.
1: Ja.
0: Jullie organiseren van alles voor christenen in Nederland om deze bewustwording op gang te helpen.
1: Ja.
0: Zo was er dit jaar nog een bezoek van een predikant die indruk heeft gemaakt, begrijp ik.
1: Ja, klopt, ja. Het gaat over dominee Sadok. En die heeft een gemeente in Gedra in Israël. En als stichting ondersteunen wij hem al een aantal jaren. En hij was hier en hij vertelde het ook. Hij heeft een heel bijzonder levensverhaal. Want hij is hij gaf ook aan dat hij een van de Babylonische Joden is die in Iran woonde. Hij heeft jaren in Amerika gewoond. En eind de tiende jaren is hij dus naar Israël teruggegaan. En hij heeft ook, dat is dan al heel bijzonder. Hij had zelf nog nooit in Israël gewoond, maar toch voelde en ervaarde hij dat hij naar Israël toe moest. En God heeft hem geroepen. En zo is hij dus ook predikant geworden. En zoals we net ook hadden over die afwijzing. Ja, wat hij dus ook daarin zei is dat hij zegt, ik had het ook heel erg moeilijk na 7 oktober.
0: Ja.
1: Want ik wist ergens dat wij Hamas kunnen verslaan. Maar hij zegt, God heeft mijn ogen moeten openen daarvoor. Dat ons antwoord liefde moet zijn.
0: Het is natuurlijk ook mega lastig, hè? Want het is wereldpolitiek. Maar het is ook hetgene waardoor we nu misschien iets minder, maar met een groot vergrootglas naar Israël kijken op het moment. Politieke situaties, geestelijke situaties, het lijkt allemaal door elkaar heen te lopen. Ja. Maar dat is voor hem dus ook zo.
1: Ja, weet je. Want het klinkt misschien zo heel eenvoudig. Hè? Heb uw vijanden lief.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dat doet, als dat gaat om mensen die je lief hebt. Die je lief hebt waarmee jou wordt iets aangedaan. Ja, dan hebt uw vijanden lief toch wel veel indringender.
0: Zo, ja. En bij jullie op je website las ik ook die mooie tekst over wat is onze taak als christenen. Dat je inderdaad de Messias aan iedereen laat zien, maar zeker ook aan Joden. En dan denk ik aan zo iemand. En dan deze boodschap. Het is al niet makkelijk om de Messias te leren kennen als je Jood bent. Je hebt het over die afwijzing. En dan ook nog met deze boodschap erbij. Ik kan me voorstellen dat hij niet per se een hele populaire evangelist op deze manier is.
1: Nee, maar hij zegt juist dan van op die manier, om onze vijanden lief te hebben, laten wij het evangelie misschien nog wel dieper zien.
0: Ja, nou, touché. Wauw. Had hij ook een boodschap voor christenen in Nederland op dit moment?
1: Ja, want hij gaf ook heel duidelijk aan, God is nog niet klaar met Israël. En dat God dus ook echt een plan heeft. En dat is misschien ook wel een verandering in je denken. Vorig jaar ben ik daar geweest met collega's. En het bijzondere vond ik dan ook dat Israël is dan niet alleen maar meer abstract. Maar de Bijbelse geschiedenis gaat veel meer voor je leven. En daarin ook dat je dat mag zien dat, ja, dat God werkelijk bezig is met het volk van Israël.
0: Het is niet alleen geschiedenis.
1: Het is niet alleen geschiedenis, het gebeurt nu nog steeds. En God houdt zijn volk echt nog steeds vast. En God heeft daar nog steeds een plan mee. En dat gaf David dus ook heel duidelijk aan. De kerk onder het Joodse volk is niet verdwenen, maar het is juist op dit moment springlevend.
0: Mm. En wat, ik zou bijna zeggen, wat moeten wij daarmee? Wat kunnen wij daarmee?
1: Nou, juist heel belangrijk is juist dus om het gebed voor hen. Om te laten merken, laten ervaren dat wij er voor hen zijn. En dat als de kerk in Israël springlevend is, we mogen misschien ook zelfs bij onszelf gaan nadenken. Hoe makkelijk denken wij over het geloof? Of hoe gaan wij er mee om met ons geloof? Met het gegeven dat Jezus de Messias is.
0: Ja, en met onze vijanden zit ik nog even aan te denken. Wat een voorbeeld kunnen ze daarin zijn?
1: Ja.
0: Als het gaat over het gebed voor hen, hè, wat kunnen we dan bidden?
1: Nou, ten eerste dus dat zij het evangelie van Jezus de Messias door hun leven heen mogen laten zien. Want soms kun je het evangelie niet verkondigen met woorden, maar wel met daden. En dat is misschien het krachtigste middel wat ze op dit moment gewoon hebben.
0: Ja, ja. Ja, en heel urgent ook gezien de

0: actuele situatie. We horen er niet meer zoveel over, maar dat betekent niet dat daar niks aan de hand is, hè?
1: Nee.
0: Als mensen nou meer willen weten over Messias beleidende Joden, dan kun je natuurlijk naar jullie website. Daar staat ook veel meer, ook over nou, de theologie waar het op gestoeld is, wat voor projecten jullie allemaal ondersteunen. Maar je kunt jullie ook zelf opzoeken. Volgende maand al.
1: Ja, klopt ja. Volgende maand hopen wij te staan op de familiedagen in Gorinchem. En nou, ik zou willen vragen om iedereen die er belangstelling voor heeft om een keertje langs te komen bij ons. Ja, we hebben er een mooie stand. En een van onze quotes is... help mee om Messias-beleidende Joden in Israël kleur te geven.
0: Oh, en wat dat dan betekent, daar kom je vanzelf achter bij jullie?
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Oh, okay, ja.
1: Dus daar kunnen we een mooi gesprek over aangaan.
0: Precies, ja, ik weet het al. Ja. Ik vind het spectaculair wat jullie gaan doen. Denk vooral aan kleur geven. En ik denk dat het ook voor alle leeftijden heel mooi is om bij jullie langs te gaan. Nou, dus zoek ze op de familiedagen in Gorinchem. Steun Messias-beleidende Joden. Tabitha Schuurink, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En de website die zal ik ook nog even noemen. Dat is messiasbeleindejoden.nl. En dan heb ik zomaar nog een muzikale tractatie voor je, zo aan het eind van Brandstof. Ja, want dit, ik zag hem staan op mijn lijstje en ik denk, oh, wat fijn dat ik dit mag draaien. Michael W. Smith met A Million Lights. Geniet ervan.

0: Je mag ook verliezen, Eline. Ja, voor haar een bijzondere tijd. Ze is zwanger en van de week deelde ze beelden dat ze met een hele dikke buik onderweg is naar de studio om daar liedjes in te zingen. Ja, dat moeten toch extra mooie nummers worden, zou je dan denken. Zometeen het Godendienst Radio Worship Weekend.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Victory for All en Stichting Steun Messias Belijdende Joden.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. worldvision.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Groot Nieuwsradio Verkeer.
19: ANWB.
20: Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort West en Barneveld 14 kilometer met ruim een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. Verder staat er een lange file op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Hogeveen en de wijk 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
24: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
21: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
23: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
25: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
26: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
25: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
29: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
31: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
33: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
32: Oh, en nu niet?
33: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
32: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
34: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
35: Dit is het Worship Weekend.
36: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Thijs en Jorieke.
5: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
5: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
7: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
5: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
4: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
7: Tot dan!
8: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus en Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur, staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open, tot 11 uur 's avonds. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot over het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Waardenburg en Culemborg, 8 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Hoever, 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft, 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander, 7 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er ligt daar olie op het wegdek, er is maar 1 rijstrook open. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Hogeveen en De Wijk, een half uur vertraging in 6 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht.
20: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
21: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
22: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
22: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
26: Loco.
27: De Lulu.
26: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
28: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
29: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
30: Is het Worship Weekend.
15: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in omgevingszoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Verspreid over het land staan diverse korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste oponthoud op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Geldermalsen en Knoopend Everdingen 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Daar stond een auto in brand net voor het Terbrechtseplein. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest.
20: Staat je goed hoor. Smin.
23: Boost yourself.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
30: nu
29: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
30: Nu halen, hè? Dus niet straks.
31: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
30: Nu halen, hè? Dus niet straks.
31: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
32: Dit is het Worship Weekend.
33: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app.
0: In de App

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het Hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er is veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. Maar de meeste files die ontstaan hebben niet al te veel vertraging. Hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A1 om te beginnen. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En het rijdt langzaam over 10 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam. Net voor de werkzaamheden op de A15 bij knooppunt Benelux een klein kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen. Ook daar bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurder.
7: Oh, Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
14: Mama, wanneer komt papa thuis?
15: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstein.
17: Dit is het Worship Weekend.
18: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Lulu. Gek.
2: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
1: Dus durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
1: Thijs en Jorieke.
7: Live.
8: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
9: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
1: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
9: Tot dan!
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
12: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
14: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
18: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
22: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
24: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
25: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
24: Oh, en nu niet?
25: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
24: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
29: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
30: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
32: Dit is het Worship Weekend.
33: Het christelijke radiostation.

kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Her en daar staan er nog wat korte files. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. 5 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij inmiddels. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En er staat daar 8 kilometer file. En tenslotte de A27 Breda Gorkum. Voor de werkzaamheden voor de brug bij Gorkum. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Nog 309.000.
26: Oké. Elektrisch en garantie?
27: 7 sturen.
26: Alcantara bekleding. En,
28: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
29: Kijk eens, gevonden.
28: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
30: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
31: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
32: Wat er ook gebeurt, ik blijf prikken.
33: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
34: Dit is het Worship Weekend.
35: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. In Zwijndrecht worden 2 meisjes van 6 en 9 vermist. Er is een burgernetmelding gedaan en er wordt onder andere met een helikopter naar ze gezocht. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. 1000 mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuwsradio Verkeer.
15: ANWB.
16: Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
18: Nu halen, dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
26: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
29: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
30: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
31: Is het Worship Weekend.
32: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de 2 piloten zijn omgekomen. Toen die neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.
18: Zometeen
13: het heerlijk loflied.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
22: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
25: Elke avond, vanaf 7 uur.
26: De mooiste kerk- en koormuziek.
25: Het christelijke radiostation.

0: Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Voor sommigen is Op u, mijn heiland, blijf ik hopen een adventslied. Voor anderen is het een dagelijks gebed. Woorden de uitvoering van het christelijk koor Jecht Ojui.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 859. Vanavond een gesprek met panfluitiste Noortje van Middelkoop over het nieuwe seizoen van het internet- en tv-programma Kom Zing Mee. En op de muziekstandaard ligt een instrumentaal lied van Take 5, een polka. En daarover spreek ik met klarinetist Peter Koetsveld. Uiteraard ook aandacht voor onze Blijde Klanken Koor van de Week, het christelijk gemeentekoor Immanuel uit Katwijk. We horen straks het lied Zoekt Eerst het Koninkrijk van God. Maar eerst gaan we luisteren naar de mannen van het christelijk solidaris mannenkoor Ichtes. Zij zingen voor ons Maranatha.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God, worden sopraan Mirjam Feijer en het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk afgelopen week ons blijde klanken koor van de week.

0: Je luistert naar een radio-uitzending, maar vandaag gaan we het ook over tv hebben. En over online meekijken. We gaan het hebben over het programma Kom Zing Mee. Het wordt al een aantal jaar gemaakt. Het is op zaterdag en zondag te zien op Family 7, maar natuurlijk ook op het YouTube-kanaal van Kom Zing Mee van Jan Quintus Zwart. Vanavond spreek ik erover met een van de mensen die er al heel lang bij betrokken is, Noortje van Middelkoop. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zeg heel lang betrokken. Dat klinkt alsof het er echt al decennia bestaat. Maar dit is een initiatief dat nu een jaar of 6 onderweg is.
1: Ja, dat klopt. We zijn begonnen in 2020, het bekende coronajaar. Toen dachten wij, we moeten iets gaan doen. Want er mocht niet meer gezongen worden. Mm. En niet in kerken, niet in koren. Het was echt, dat was nou niet zo best. En dat ging mij en Jan Quintus ook ging heel erg aan het hart. Gewoon dat je denkt, dat klopt niet. Dat er niet gezongen mag worden tot eer van God, dat klopt niet. Dat brengt ook als christen bij je. En toen hebben we dit bedacht. En dan zijn we toen in 2020, denk ik, een proefuitzending van wees maken. En in 2021 is het echt van start gegaan op Family 7.
0: Even voor mensen die het nog nooit hebben gezien. Mm-hmm. Wat gebeurt er in zo'n uitzending?
1: Ja, wij zitten in de bekende bovenkerk in Kampen. Een magistraal grote kerk. Maar we zitten dan in het koorgedeelte. Want dan heb je een mooi rood koororgel staan. En daaromheen zitten we dan met een 5, 6 zangers. De pianovleugel staat erbij. Ronald Eimkes zit op het orgel te spelen. Jan Lenslink op de vleugel. Ik speel daarbij panfluit, accordeon. En Jan Quintus leidt de zangers eigenlijk, die stuurt ze aan. Het is niet een heel echt als dirigent, maar toch wel even het aangeven en enthousiasmeren. En wij zingen dan geestelijke liederen, bekende van vroeger, maar ook van latere tijden al. En het is prachtig om te maken, dat in de eerste plaats. Het was ook best spannend in die eerste jaren van 2020, 2021. Van ja, hoe komt dit over? We zitten alleen maar naar camera's te kijken en te doen. Maar we hebben overweldigend veel reacties nog steeds. Krijgen wij op ons programma, op de uitzendingen. Waarvan je merkt, van dit komt echt binnen bij de mensen. En dat is waarom we het zijn blijven doen. Want toen was het haast iets van, ja, wij muzici hadden niet veel te doen. Dus we kregen iedereen zover om dat te doen, zeer low budget of eigenlijk bijna gratis, deed iedereen mee. En nog steeds zijn we dat aan het doen, maar ook zeker door alle reacties van de mensen. Dat mensen zeggen, het lijkt alsof jullie bij mij in de huiskamer zitten. Want dat is wat bijzonder misschien voor een samenzangprogramma, want dat is het eigenlijk. Meestal staan mensen te zingen en koren. En groepen, vocal groups, die staan allemaal te zingen. Maar wij zitten. Ja. Dat is wel apart. Ik sta er zelf wel als muzikant. Maar in elk geval de zangers zitten te zingen. Maar dat maakt gelijk dat de mensen zeggen, het voelt alsof je bij mij in de kamer zit. Mm. En wij roepen ook echt op, ook sinds die coronatijd, van zing thuis met ons mee. Want ja, het loflied moet staande gehouden worden.
0: Zijn die zangers die daar zitten, is dat ook dezelfde groep steeds in elke uitzending?
1: Het is een groep van, ik denk zo'n 20 mensen, die dan steeds rouleert. Er zijn een aantal die proberen er elke keer bij te zijn. En dus dat zijn een beetje de vaste gezichten. Mm-hmm. Maar er zijn ook andere mensen die erin stromen. En anderen kunnen. Ze kunnen niet altijd. Het zijn opnamedagen die gewoon overdag plaatsvinden. Ja. Er zijn veel mensen die nog werken en die dat niet kunnen doen.
0: Het is in coronatijd is dit van start gegaan. Ik zie dat jullie nu ongeveer al 100 uitzendingen hebben gemaakt. Is er wel eens een moment geweest dat je elkaar hebt aangekeken van, joh, corona is grotendeels achter de rug. Moet dit nog wel?
1: Ja, nou, er zijn inderdaad momenten dat je elkaar dan kijkt van, moet het wel? Moet het op deze manier? Dat we daar inderdaad, ja, ik denk dat we er jaarlijks wel een gesprek over hebben met elkaar. Of met deze en gene van ons team. En wij krijgen dermate veel reacties, mondeling, maar ook schriftelijk, dat we zien van, nou, het biedt mensen zo'n bemoediging. Mm-hmm. Er gebeurt iets. Dus wij voelen het ook echt, dat klinkt misschien heel vroom, maar we voelen het ook echt als iets wat God heeft, waar God zegen op geeft, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Wat geeft het jou zelf?
1: Veel bemoediging. Je bedoelt het programma zelf of ja, de reacties?
0: Dat je hier aan meewerkt, al 100 uitzendingen. Want het is een half uur per uitzending. En we weten allemaal, die uitzending die is nooit in één keer waarschijnlijk goed. Dus
1: Moet
0: een
1: paar, daar zitten uren tijd.
0: Daar zit heel veel tijd in.
1: En ik zit zelf in voorbereiding, want ik produceer het ook met Jan Quintus. Er zit heel veel voorbereiding in. Echt heel veel. Het is in die tijd was het mijn halve baan, zeg maar. In de opstartfase. En op een gegeven moment gingen de concerten weer lopen, want corona was voorbij. En nu voelt het echt als een heel groot vrijwilligerswerk door mijn werk heen. Maar toch, het geeft me zoveel drive. Ik denk, dit moet doorgaan. Ook door de reacties van mensen. Ik denk, dit is echt iets, er gebeurt iets bij mensen. En er komen echt hele wonderlijke reacties binnen. Ja. Gisteren nog iemand die zei, ja, dat is een veertiger, zeg maar. Die zegt, ik luister ernaar en ik zong mee zacht. Want het was mooi weer, de deuren stonden open. Ik zong zacht mee. En vanmorgen werd ik door mijn buurman van Turkse afkomst. Die kwam op me af en die zei, jij bidden. Ik heb gehoord, ik vind het mooi dat jij bidden. Dank je wel. Nou, ja, dan krijg ik het nu weer, als ik dat vertel, dan krijg ik een rilling over mijn rug. Als zoiets gebeurt, we bidden ook elke keer voordat we de opnames gaan doen. En zelf ook thuis. Voor de opnames, dat het gezegend nog wordt. Ik denk dat je dat herkent, Hans. In jouw programma ook. Dat wat jij zegt en hoe je met mensen praat. Dat tot zegen mag zijn in de ether. Hè, bij alle mensen thuis. Dat doen wij ook voor dit programma. Ik zie echt dat God zegent. Hij werkt er doorheen. En natuurlijk zijn er, kan je overal alles van vinden en zeggen. Maar ik zie, dat vind ik de parel van het programma. Ja.
0: Stel nou, hè, we gaan even terug in de tijd. 6 jaar geleden begonnen jullie. En kijk, jullie zijn natuurlijk allemaal professionals. Maar dit was ook iets nieuws. Dus je bent ook een beetje aan het uitzoeken aan het pionieren.
1: Ja,
0: dus dat daar hoeven we geen mening over te hebben. Dat gaat nou een keer zo. Uiteindelijk heb je de draai iets meer te pakken. Je snapt zelf iets beter wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Heb je ook het idee, als je zelf naar jullie eigen productie kijkt, hier zit echt een Noortje van Middelkoop touch. Iets wat jij persoonlijk inbrengt, dat je denkt, hey, dit is iets waar mijn aandacht extra naar uitgaat in het opnemen proces. Of iets waarvan ik zelf zeg van, dit hoort in het programma.
1: Ja, sowieso. Ik denk wat ik net noemde, dat bidden, vind ik heel belangrijk dat we het echt in afhankelijkheid doen. Dat hebben we aan het begin ook gezegd. Dat gaan we ook echt doen voor elk programma. Want we zien dat het een grote impact kan hebben, maar dat kan niet door onszelf. Of ons goede presentatiewoordje tussendoor. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ook ja, ik werk aan de muziek, dus de arrangementen samen met Jan en Ronald. Die stellen we samen. Of we hebben allemaal onze inbreng erin. Maar het hele administratieve proces zit ook aan mijn kant. En ook het presenteren. Dus ja, ik ben er helemaal in. Ik ben vol in. En dat is ook leuk, want het heeft mij ook weer dingen gebracht in ervaring. Praten, spreken voor, even wat aankondigen. Maar ook in het leiding geven, sturen, organiseren. En ook met vallen en opstaan handen, dat doen we allemaal.
0: Ja, dat is ook hartstikke goed. Je zegt elk jaar, kijken we elkaar wel eens aan, moeten we dit nog doen?
1: Ja.
0: Heb jij voor jezelf een idee hoe lang je dit nog blijft doen?
1: Ik zie het zelf in gewoon per jaar vooruitkijken. Ik denk dat gewoon goed is. Kijk, we worden allemaal ook ouder. Dingen in de maatschappij verschuiven. Dus ook, wat blijft een formule 10 jaar houden? Denk ik niet. Maar aan de andere kant, misschien met aanpassingen weer wel. Ik kijk het per jaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je wel eens over aanpassingen gedacht? Ik bedoel, ik heb daar verder geen mening over. Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, oh, zou wel leuk zijn om een viool erbij te hebben of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, nou, dat is inderdaad een keuze. Inderdaad. Ga je dat doen? Ga je met andere instrumentalisten werken? Of met nog weer andere zangers? Dan krijg je een heel ander format. En ook financieel technisch wordt het dan een heel ander verhaal.
0: Ja.
1: Dus dat maakt ook dat je denkt, nou, we blijven nu zo instaan, maar we zijn ook open om dat over een jaar toch te gaan veranderen.
0: Ja.
1: Dus is in die zin, ja.
0: En voor nu is het gewoon nu. En dit is hoe het nu is. En bij deze ook de uitnodiging aan iedereen die denkt, hé, maar wat interessant, ik heb er nog nooit van gehoord, ga even op zoek. Kom, zing mee. Is vrij makkelijk te vinden op het YouTube-kanaal van Jan Quintus Zwart muziekproducties. En anders op zaterdag en zondag te zien op het tv-kanaal van Family 7. Ik wens je heel veel zegen in de voorbereiding voor nieuwe opnames. Noortje van Middelkoop, dankjewel.
1: Dankjewel, Hans.

hele bekende psalm, bekende melodie. Psalm 81 werd gespeeld door fluitist Kees Alers en organist Jan Mulder. Het lied daarvoor heet De Heer beschut wie bij hem schuilen. Koor en samenzang onder leiding van Jan Quintus Zwart, die dus ook betrokken is bij de uitzending van Kom Zing Mee. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar bariton Gert Pannekoek en de mannen van het christelijk mannenkoor Loof den Heren uit Vaassen. Maar eerst een aantal versen uit Psalm 132. De versen 7, 11 en 5. Die worden gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg onder leiding van dirigent Marco den Toom.

0: De muziekstandaard.
1: We hebben niet elke uitzending aandacht voor polka-muziek, maar vandaag wel. Het is de polka Eljen Amachior van Take 5, het vijfde album Part 5. Daar vinden we het op. Ik spreek erover met klarinetist Peter Koetsveld. Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Polka's zijn lekker vrolijk. Daar past ongetwijfeld ook een klarinet bij. Kijk, dit heet dan Eljen Amachior. Amachior is volgens mij betekent dat Hongarije. Is klarinet en Hongarije, hoort dat normaal gesproken een beetje bij elkaar?
2: Ja, en in een polka kan je natuurlijk heel goed een klarinet ook gebruiken. En de klarinet hoort ook wel tot de volksmuziek. En ook in Hongarije. Dus een klarinet in een polka. Vaak natuurlijk is een polka ook nog wel eens alleen. Bijvoorbeeld piano. Maar je kan daar een heel instrumentaal instrumentarium op loslaten.
1: Ja, is dit ook leuk om te spelen?
2: Is hartstikke leuk. Maar het is niet makkelijk. Soms is het zo, hoe leuker de muziek, hoe moeilijker het te spelen is. En de arrangeur die mag nog wel eens graag moeilijke noten voor mij schrijven. Dus ik heb echt altijd wel iets om mijn tanden in te zetten. En in dit geval ook.
1: Is het iets wel eens soms, kan iets te moeilijk voor je zijn?
2: Nou, te moeilijk, dat probeer ik te voorkomen ook. Maar er zitten wel echt wel lastige dingetjes die je van tevoren goed moet voorbereiden. Soms helpt het voor mij om... ik heb een klarinet in twee stemmingen. Dat is een beetje technisch. Maar een best klarinet, dus die klinkt dan een toon lager als een piano bijvoorbeeld. Maar dan ook nog een A-klarinet, die is nog een half toontje lager. En daardoor kun je in veel toonsoorten spelen, waardoor het wel eens... En dan vraag ik wel eens aan Jan-Peter, de arrangeur, vraag ik van, joh, kan je het eventjes voor mij ook in A opsturen? Dan kan ik het wat, dan wordt het wat makkelijker. Wat technisch wordt het dan wat eenvoudiger. En dat helpt vaak een hele hoop.
1: Oké, en dan wissel je gewoon van klarinet?
2: Ja. Dus dan zet ik het, mijn mondstuk, dat blijft hetzelfde. Dan zet ik het mondstuk gewoon op de andere klarinet. En dan, die klarinet is een paar centimeter of een enkele centimeter langer. En dus alles is ietsje groter. Dus moet je natuurlijk wel opletten. Maar ja, met alles zo. Je moet het goed voorbereiden.
1: Ja.
2: En dan komt er ook het beste eruit.
1: Oké, maar je zit nog wel eens, het is een hele domme vraag misschien, maar zit je nog wel in dezelfde toonhoogte als de rest?
2: Ja. Want ja, zeker. Dus als je in A speelt, dat betekent dat je bijvoorbeeld, dat betekent dat je anderhalve toon hoger moet spelen om bij de rest te blijven.
1: Mm.
2: En dat is met de huidige computerprogramma's, is dat met een druk op de knop, is dat zo te realiseren. Dus
1: ja.
2: Jan-Peter wordt niet zenuwachtig als ik vraag, joh, stuur even een A-partij op.
1: Maar het is voor jou makkelijker om te
2: soms wel, ja. En, want ja, het kan soms wel eens technisch heel lastig worden. En ja, door middel van een half toontje hoger te spelen, ja, dan wordt het opeens veel eenvoudiger. En
1: ja,
2: waarom niet, hè? Klassieke componisten gebruiken dat ook heel veelvuldig. Hè? Dus dan zit je in één symfonie. Symfonisch werk, zit je al maar te wisselen van in dit geval dan van best naar A-klarinet. En dat gaat soms heel snel. Dat geeft dan zijn eigen aardigheden en zijn eigen problemen. Dat je heel snel moet wisselen. Want ja, die muziek gaat gewoon door natuurlijk.
1: Ja. En jij moet snel je mondstuk wisselen.
2: Ja, dus dat is wel eens, dat is echt opletten geblazen.
1: Is dat dan soms een afweging om gewoon twee verschillende klarinetten mee te nemen? Of zeg je nou, dat is voor het werk is dat te prijzig?
2: Nee, nou, ik neem ze altijd mee. En ik speel natuurlijk ook wel bij de Take 5, speel ik af en toe basklarinet ook. Waardoor, ja, daar krijg je dus een hele andere kleur van de klarinet te horen. En dat werkt, bij sommige liedjes werkt dat uitstekend.
1: Even terug naar het begin van het gesprek. We hadden het erover dat een polka in dit geval ergens een Hongaarse roots heeft. Is dat ook een regio Oost-Europa waar jij regelmatig te vinden bent?
2: Nou, ik ben wel eens in Hongarije te vinden geweest en ik heb daar ook wel gespeeld. Die Oosterse muziektraditie die heel sterk daar leeft, is wel een hele aantrekkelijke. Die mensen zijn bijvoorbeeld in Hongarije zijn heel intensief bezig met muziek vanaf jongs af aan. En dat merk je natuurlijk in de cultuur. Dat merk je hoe mensen muziek maken en iedereen meedoet met dat. dans enzovoort. Dat, ja. Dat is een prachtige traditie die ze daar hebben. En jaloersmakend eigenlijk.
1: Ja. En hoe is de liefde voor klarinet in Nederland?
2: Nou, er zijn natuurlijk niet zo heel veel identificatiepersonen die heel populair zijn en die dus klarinet spelen. Mm. Je had destijds, dus actueel tegenwoordig, maar vroeger had je bijvoorbeeld Thijs van Leer, Bedien Stemberg op dwarsfluit. Nou, waardoor heel veel mensen, Candy Dulfer op saxofoon, waardoor heel veel mensen die instrumenten gingen spelen. Want ja, dat is heel aantrekkelijk. Mm. Maar met klarinet is dat eigenlijk nooit geweest. Hoewel de klarinet een instrument is wat heel veel wordt gebruikt binnen harmonieorkesten. Hè. Dus ook weer een subcultuur natuurlijk. En daar zijn er heel veel van nodig. Maar de populariteit van de klarinet, laat ik het zo zeggen, voorzichtig zeggen, die neemt niet toe.
1: Heb jij in de afgelopen decennia wel eens gedacht, ik ben zo'n voorbeeldfiguur? Dat je hoort dat mensen zeggen, wat Peter doet, dat wil ik ook. Peter is mijn Bedien Stemberg.
2: Ik moet zeggen dat ik wel ook vooral internationaal nog wel eens op mijn opnames een positieve commentaar krijgt. In de zin dat mensen zeggen, ja, zoals jij het speelt en zoals jouw klank is en zoals jouw interpretatie is, dat vinden wij heel aantrekkelijk. Laatst nog eens een keer een mailtje van iemand uit Spanje. Mm. Die zegt, ja, die cd van jou, die wil ik graag hebben. En want jij, je laat het zo goed horen op het klarinet, hoe het ook kan. En okay. Dit klinkt allemaal een klein beetje hoogmoedig, maar zo is het.
1: Zo was de
2: in dit
1: vraag,
2: geval,
1: ja.
2: Zo is het echt.
1: Ja.
2: en dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk om te horen, want ieder mens is uniek. En ik ben op klarinet, mag ik wel met enige bescheidenheid zeggen, ben ik ook uniek.
1: Ja. Heel veel onderwerpen, allemaal omdat we één lied gingen bespreken. Maar dat is ook bijzonder mooi. Vandaag te gast was Peter Koetsveld, klarinetist van Take 5. En we gaan luisteren naar naar dat lied met die ingewikkelde naam, Polka Eljen Magyar. Peter, dankjewel voor je toelichting.
2: Graag gedaan.

0: blijf verbonden met Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuws Radio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuws Radio Blijde

0: Johannes de Heer, lied 750. Heere Jezus, gij zijt mijn. Het werd gezongen door het Gereformeerd Kerkkoor uit Woerden.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week mannenensemble Espressione.
0: Een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week. In kleinschalige vorm zingend het evangelie uitdragen. Helder, krachtig, vol overgave en met aandacht voor kwaliteit. Met die gedachte als gezamenlijke wens kwam in 2016 een klein groepje mannen bij elkaar. Mannenensemble Espressione was geboren. Dat is inmiddels 10 jaar geleden en dus staat op 26 september aanstaande een groot jubileumconcert gepland. Aangezien de zangers uit verschillende delen van het land komen, zijn er maar liefst 3 oefenlocaties. Zodat de reistijden voor iedereen een beetje in balans zijn. In 2019 verscheen het eerste album, Volume 1, Onder de schaduw van uw vleugels. In 2024 gevolgd door een psalmenalbum, Volume 2, Ik hef mijn ogen op naar de bergen. In de tussentijd werden ook liedvideo's op YouTube gedeeld. Bij concerten wordt Espressione vaak bijgestaan door externe solisten. Zo werkte men onder meer samen met Lucas Kramer, Noortje Corlijn, Meerte de Wolf, Christian Verwoerd en Tinira Sturmen tijdens het jubileumconcert in de Gouwe Kerk van Gouda, 26 september aanstaande, zal Elise Manna als gastzangeres meedoen. Vandaag gaan we luisteren naar muziek van dit mannenensemble, ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de week. En voor iedereen die zich afvraagt, komt Arjan Wouters nog langs? Naar alle waarschijnlijkheid volgend weekend. Vandaag gaan we luisteren naar Rots der Eeuwen, Bid voor mij. Tot morgen.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen. Verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor...

0: de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven. Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
19: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
18: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
22: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
23: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
24: Het christelijke radiostation.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: thuis.
1: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
2: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
1: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De 2 piloten zijn omgekomen. Verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
2: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
3: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
1: Vanaf 9 uur Blessings.
4: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
1: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Colossense, het eerste hoofdstuk uit de Basisbijbel. Iets over dit boek. Dit is een brief die geschreven is door Paulus aan de gelovigen in de stad Colosse in Klein-Azië, het huidige Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Op het moment dat hij deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Hij is nog nooit in de gemeente van Colosse geweest. Paulus' gebed voor de gelovigen in Colosse. Deze brief is van Paulus en van onze broeder Timotheus. Ik heb van God de taak gekregen om boodschapper van Jezus Christus te zijn. We schrijven deze brief aan onze broeders en zusters die in Colosse bij God horen en in Christus geloven. Ik bid dat God onze Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. We bidden altijd voor jullie. Dan danken we God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor jullie. Want we hebben gehoord over jullie geloof in Jezus Christus, ook over jullie liefde voor alle gelovigen. Jullie zijn zo vol geloof en liefde, doordat jullie vol verwachting uitkijken naar wat er in de hemel voor jullie klaar ligt. Jullie hebben daarvan gehoord toen jullie het goede nieuws hoorden. En het goede nieuws is de waarheid. Over de hele wereld worden mensen door het goede nieuws veranderd. Ook jullie zijn aan het veranderen. Dat begon op de dag dat jullie het goede nieuws hoorden en werkelijk ontdekten hoe goed en liefdevol God is. Jullie hebben het goede nieuws gehoord van onze goede vriend en medewerker Epaphras. Hij dient jullie als een trouwe dienaar van Christus. Hij heeft ons verteld hoeveel jullie door de Heilige Geest van elkaar houden. Sinds we dat weten, blijven we dan ook aldoor voor jullie bidden. We vragen God dat Hij jullie veel wijsheid en geestelijk inzicht zal geven. Want daardoor zullen jullie duidelijk kunnen weten wat zijn wil is. Dan kunnen jullie leven zoals Hij het wil en Hem blij maken met alles wat jullie doen. Dan zullen jullie goede resultaten hebben van alle goede dingen die jullie doen. En ook zullen jullie God steeds beter leren kennen. En jullie zullen vol worden van zijn hemelse kracht. Door die kracht zullen jullie kunnen volhouden en alles met blijdschap kunnen verdragen. Ook zullen jullie de Vader danken die jullie geschikt heeft gemaakt om zijn erfenis te krijgen. Die erfenis ligt klaar voor iedereen die bij zijn koninkrijk van het licht hoort. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon, van wie hij heel veel houdt. Hij heeft ons gered door de dood van zijn Zoon. Want dankzij zijn dood heeft God ons al onze ongehoorzaamheid kunnen vergeven. Jezus is in alle dingen de eerste. Jezus is de afbeelding van God. God kunnen we niet zien, maar aan Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus was er al voordat God alles maakte. Want door Jezus heeft God alle dingen in de hemel en op de aarde gemaakt. De zichtbare dingen en de onzichtbare dingen. Alles wat heerst en macht heeft. Alles is door Hem en voor Hem gemaakt. Hij was er eerder dan al het andere. Alle dingen bestaan door Hem. Hij is het hoofd van de gemeente en de gemeente is zijn lichaam. Hij is het begin van alles. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan. Zo is Hij dus van alles de eerste. Want God had besloten zelf in Jezus te komen wonen. Door Jezus' dood aan het kruis heeft God vrede met

0: blijven staan in het geloof. Laat je dus niet afleiden van het goede nieuws dat jullie hebben gehoord. Want alleen dat is de waarheid. En ik, Paulus, ben één van de mensen die dat goede nieuws aan de mensen vertel. Paulus leidt voor de gemeente van Christus. Ik ben er blij over dat ik voor jullie moet lijden. Zo vul ik aan wat Christus nog niet geleden heeft. Dat is goed voor zijn lichaam, de gemeente. Ik ben een dienaar van die gemeente geworden. God gaf mij namelijk de taak om jullie het woord van God bekend te maken. Eeuwenlang is Gods plan een groot geheim voor de mensen gebleven. Maar nu heeft God zijn geweldige plan aan zijn kinderen bekend willen maken. Dat geweldige plan is dat Christus ook in niet-Joodse mensen wil wonen. Door hem ontvangen jullie alle goede dingen die God jullie wil geven. Overal vertellen we over Christus. We waarschuwen alle mensen. Met alle wijsheid leren we hun alles wat we weten. Zo willen we iedereen de mogelijkheid geven om door Christus vrij te worden van schuld. Hiervoor doe ik dan ook mijn uiterste best. Ik span mij ervoor in met alle kracht van God die in mij is.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. Max Verstappen is opgeschoven naar de 5e startplek, morgen bij de Grand Prix van Italië. Het komt door strafpunten voor Oscar Piastri. Die wordt teruggezet omdat hij in de kwalificatie een andere coureur hinderde. Pierre Gasly van Team Alpine staat op pole position en George Russell van Mercedes ernaast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Groot Nieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Verspreid over het ontstaan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Koekoek.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
14: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op Tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De Russische president Vladimir Poetin heeft in het Kremlin ongeveer 3 uur gesproken met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, melden Russische staatsmedia. Het overleg ging over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Morgen praten de Amerikanen ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Het restant van de stilgelegde wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wordt komende dinsdag om 2 uur uitgespeeld. Er is dan geen publiek welkom in de Galgenwaard, meldt FC Utrecht. Het duel werd gestaakt nadat de Utrechtse supporters zich misdroegen door vuurwerk en daarna bekers op het veld te gooien. Er moeten nog 26 minuten worden gespeeld. Prins William woont namens zijn vader koning Charles de uitvaart van de Noorse koning Harald bij. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De begrafenis is volgende week woensdag. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met temperaturen rond de 16 graden. Vannacht koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen start droog en zonnig, in de middag iets meer bewolking. Het wordt 21 à 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De nacht van Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een grote politiecontrole op de A1 eind deze week zijn meer dan 40 bestuurders betrapt met hun telefoon in hun hand. Ook was iemand onder invloed van drugs en reden twee automobilisten meer dan 40 km per uur te hard. Ook de Belastingdienst controleerde mee. Ter plekke werd bijna 3,5 ton aan openstaande belastingschuld geïnd. Amerika en Iran zeggen over en weer aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen in de regio. De VS zei eerst 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld. Iran reageerde met een aanval op 6 schepen, waaronder 3 schepen die gebruik maakten van de door Iran geblokkeerde straat van Hormuz. De politie blijft zoeken in Overasselt. Er werden de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden en volgens de Gelderlander werd vandaag ook een onafgevuurde kogel ontdekt. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een groot groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen begint droog en zonnig. 'S middags iets meer afwisseling tussen wolken en zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 24. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Een Duits ruimtevaartbedrijf heeft een testvlucht met een raket gemaakt in Noorwegen. Dat is de tweede keer. De vorige vlucht in maart vorig jaar ging mis. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer kwam de raket zo'n 100 kilometer hoog. De lancering is belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de vuurwerkgooiers op te sporen die ervoor zorgden dat het thuisduel met Go Ahead Eagles werd gestaakt. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De resterende 26 minuten van de wedstrijd worden dinsdag zonder publiek uitgespeeld in de Galgenwaard. De Duitse politie heeft foto's verspreid van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.